Clemens Peters met het NOS Journaal. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram, Meta, moet in New Mexico bijna $500 miljoen bijdragen aan een jongerenfonds. Een rechter in de Amerikaanse staat oordeelde dat het bedrijf verantwoordelijk is voor schade aan de mentale gezondheid van kinderen. Meta zou Instagram en Facebook zo hebben ontworpen dat jongeren eraan verslaafd raken en kinderen onvoldoende worden beschermd tegen seksuele uitbuiting. Meta is het niet eens met het vonnis en gaat in beroep. Bij een brand in een flat in Rotterdam is iemand overleden, meldt de politie. De brand ontstond rond 11 uur gisteravond op de bovenste verdieping van een flat aan de Watertorenweg. Meerdere bewoners zouden rond het uitbreken van de brand een explosie hebben gehoord. Toen de hulpdiensten het gebouw binnengingen, troffen ze daar iemand aan die nog niet was overleden. Maar reanimatie mocht niet meer baten. Het vliegtuig in Leipzig, waar gisteren een drone met een explosief werd gevonden, had geen munitie meer aan boord, zoals eerder wel werd gemeld. Het Oekraïense vrachtvliegtuig had de munitie een dag eerder al gelost in Oekraïne, melden Duitse media nu op basis van politieke bronnen in Berlijn. Het Duitse Openbaar Ministerie spreekt inmiddels van een gerichte aanval op logistieke infrastructuur. Die aanval is mogelijk gepleegd door een vreemde mogendheid, zei de minister van Binnenlandse Zaken. Gisteravond zijn in Nederland in de Conference League 2 kwalificatieduels gespeeld. Ajax versloeg in de Johan Cruijff Arena het Ierse Shelbourne met 3-1. En FC Twente had geen partij aan Dutch, dat uit Slowakije. Het werd in Enschede 6-0. Het weer dan nog. Vannacht blijft het nog enige tijd regenen in het noorden. Meer naar het zuiden zijn er opklaringen. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen droog, geregeld zon en dan wordt het 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. Het nieuws uit Vlaanderen.

0: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram, Meta, moet in New Mexico bijna $500 miljoen bijdragen aan een jongerenfonds. Een rechter in de Amerikaanse staat oordeelde dat het bedrijf verantwoordelijk is voor schade aan de mentale gezondheid van kinderen. Meta zou Instagram en Facebook zo hebben ontworpen dat jongeren eraan verslaafd raken en kinderen onvoldoende beschermd worden tegen seksuele uitbuiting. Meta is het niet eens met het vonnis en gaat in beroep. Bij een brand in een flat in Roermond, in Rotterdam, is iemand overleden, meldt de politie. De brand ontstond rond 11 uur gisteravond op de bovenste verdieping van een flat aan de Watertorenweg. Meerdere bewoners zouden rond het uitbreken van de brand een explosie hebben gehoord. Toen de hulpdiensten het gebouw binnengingen, troffen ze een persoon aan die toen nog niet was overleden. Reanimatie mocht echter niet meer baten. De brand was volgens de politie snel onder controle. De flat hoefde niet ontruimd te worden. Het vliegtuig in Leipzig, waar naast gisteren een drone met een explosief werd gevonden, had geen munitie meer aan boord, zoals eerder wel werd gemeld. Het Oekraïense vrachtvliegtuig had de munitie een dag eerder gelost in Oekraïne, meldt de Duitse media nu op basis van politieke bronnen in Berlijn. Het Duitse Openbaar Ministerie spreekt nu inmiddels van een gerichte aanval op logistieke infrastructuur. Middelbare scholen in Denemarken gaan meer mondelingen-examens afnemen in de strijd tegen AI. Net als in Nederland gebruiken Deense leerlingen steeds meer kunstmatige intelligentie om werkstukken te maken. In Denemarken komen er nu mondelingen toetsen over die werkstukken. Scholen moeten leerlingen beter in de gaten houden als die opdrachten maken op de computer. Als de zomervakantie voorbij is, gaan de nieuwe maatregelen in. Het weer, vannacht in het noorden nog wat regen, meer naar het zuiden opklaringen. En het koelt af tot een graad of 13. Overdag droog, geregeld zon en dan wordt het 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram, Meta, moet in New Mexico ruim $500 miljard bijdragen aan een jongerenfonds. Een rechter in de Amerikaanse staat oordeelde dat het bedrijf verantwoordelijk is voor schade aan de mentale gezondheid van kinderen. Meta zou Instagram en Facebook zo hebben ontworpen dat jongeren eraan verslaafd raken en kinderen onvoldoende beschermd worden tegen seksuele uitbuiting. Bij een brand in een flat in Rotterdam is iemand overleden, meldt de politie. De brand ontstond rond 11 uur gisteravond op de bovenste verdieping van een flat aan de Watertorenweg. Meerdere bewoners zouden rond het uitbreken van de brand een explosie hebben gehoord. Toen de hulpdiensten het gebouw binnengingen, troffen ze een persoon aan die nog niet was overleden, maar reanimatie mocht niet meer baten. Het vliegtuig in Leipzig, waarnaast gisteren een drone met een explosief werd gevonden, had geen munitie meer aan boord, zoals eerder werd gemeld. Het Oekraïense vrachtvliegtuig had de munitie een dag eerder al afgeleverd in Oekraïne, melden Duitse media nu op basis van politieke bronnen in Berlijn. Het Duitse Openbaar Ministerie spreekt inmiddels van een gerichte aanval op logistieke infrastructuur. Middelbare scholen in Denemarken gaan meer mondelinge examens afnemen in de strijd tegen AI. Net als in Nederland gebruiken Deense leerlingen steeds meer kunstmatige intelligentie om werkstukken te maken. In Denemarken komen er nu mondelinge toetsen over die werkstukken. Het weer, flinke stapelwolken en wat zon wisselen elkaar af. In het noorden valt lokaal nog een bui. Er staat niet veel wind en het wordt 20 graden in Friesland tot 24 in Brabant en Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram, Meta, moet in New Mexico ruim een $500 miljard bijdragen aan een jongerenfonds. Een rechter in de Amerikaanse staat oordeelde dat het bedrijf verantwoordelijk is voor schade aan de mentale gezondheid van kinderen. Meta zou Instagram en Facebook zo hebben ontworpen dat jongeren eraan verslaafd raken en kinderen onvoldoende beschermd worden tegen seksuele uitbuiting. Bij een brand in een flat in Rotterdam is iemand overleden, meldt de politie. De brand ontstond rond 11 uur gisteravond op de bovenste verdieping van een flat aan de Watertorenweg. Meerdere bewoners zouden rond het uitbreken van de brand een explosie hebben gehoord. Toen de hulpdiensten het gebouw binnengingen, troffen ze een persoon aan die nog niet was overleden, maar reanimatie mocht niet meer baten. Het vliegtuig in Leipzig, waar naast gisteren een drone met een explosief werd gevonden, had geen munitie meer aan boord, zoals eerder werd gemeld. Het Oekraïense vrachtvliegtuig had de munitie een dag eerder al afgeleverd in Oekraïne, melden Duitse media nu op basis van politieke bronnen in Berlijn. Het Duitse Openbaar Ministerie spreekt inmiddels van een gerichte aanval op logistieke infrastructuur. Middelbare scholen in Denemarken gaan meer mondelingen examens afnemen in de strijd tegen AI. Net als in Nederland gebruiken Deense leerlingen steeds meer kunstmatige intelligentie om werkstukken te maken. In Denemarken komen er nu mondelingen toetsen over die werkstukken. Het weer, flinke stapelwolken en wat zon wisselen elkaar af. In het noorden valt lokaal nog een bui. Er staat niet veel wind en het wordt 20 graden in Friesland tot 24 in Brabant en Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Tabaksfabrikant Philip Morris is door de reclamecodecommissie op de vingers getikt vanwege een omstreden campagne met kunstmatige intelligentie. Volgens artsen probeerde het bedrijf met AI-gegenereerde teksten burgers te beïnvloeden over nieuwe tabaksregels. In tabakszaken hingen gele posters met een QR-code. Na het scannen kregen bezoekers vragen over het rookbeleid. Op basis van de antwoorden schreef AI een reactie met argumenten tegen strengere wetgeving die vervolgens naar de website van de EU werd gestuurd. Die tekstgenerator was betaald door en in handen van Philip Morris. Op de Filipijnen is een aardbeving geweest in het westen van het land. Die had een kracht van 5,8 en was ook te voelen in de hoofdstad Manila. Een overheidsgebouw werd uit voorzorg ontruimd. Volgens het Filipijnse aardbevingsinstituut is de kans op schade door de beving klein, maar moet er wel rekening worden gehouden met naschokken. De duinbrand bij Ouddorp in Zuid-Holland is onder controle. De brandweer houdt het gebied in de gaten voor als het eventueel weer oplaait.
1: Defensie rond nu de bluswerkzaamheden af. Ze maken nu een van de laatste vluchten. En het gebied wat in brand heeft gestaan is ongeveer 2000 vierkante meter.
0: De brand heeft ruim 7 uur gewoed. Ajax en Twente hebben gisteravond allebei gewonnen in de derde voorronde van de Conference League. Ajax versloeg in eigen huis Shelburne met 3-1. Twente won met 6-0 van het Slovaakse Dutch. Trainer Van de Brom stelde wat andere spelers op en was tevreden.
2: Als we dan alle vier de wijzigingen uiteindelijk ook nog een goal scoren, dan denk ik dat je kunt spreken dat het geslaagd was. Ja, ik denk dat we een hele mooie uitgangspositie hebben gecreëerd om naar die play-offs voor de Conference League te gaan.
0: Volgende week zijn de returns. Het weer, flinke stapelwolken en wat zon wisselen elkaar af. In het noorden lokaal nog een bui. Er staat niet veel wind en het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Acteur Peter Faber is overleden, meldt zijn familie aan het ANP. Hij stierf gisteren op 82-jarige leeftijd. Faber speelde in veel films, series en theaterstukken. Onder meer in Soldaat van Oranje, Schatjes en Siske de Rat. Halverwege de jaren 70 brak hij door met een hoofdrol in de film Max Havelaar.
1: Weet je dat er geen misbruik is gemaakt van gezag? Ja, dat moeten weten. Weet je dat er agent zijn s'avonds laat bewerken door het volk, zonder betalen? Waarom heb je er niets tegen gedaan?
0: Peter Faber was ook een van de oprichters van het Werktheater en hij won twee keer de toonaangevende toneelprijs de Louis d'Or. Bij een schietpartij op een school in Thailand zijn 7 doden gevallen. Onder hen is zeker 1 leraar, 15 anderen raakten gewond. De schutter was een leerling van de middelbare school. Zijn motief is onbekend. Tabaksfabrikant Philip Morris is door de reclamecodecommissie op de vingers getikt vanwege een reclamecampagne. Het bedrijf heeft volgens artsen geprobeerd de nieuwe, strengere tabakswetten te beïnvloeden met behulp van AI. Een groep artsen diende een klacht in. Hun advocaat vertelt waar de tabaksgigant zich schuldig aan maakt.
2: Verboden tabaksreclame, maar het is ook misleiding, want het was reclame vermomd als burgerparticipatie. En ook de identiteit van Philip Morris was onduidelijk, want dat stond in hele kleine lettertjes onderaan, onder kniehoogte. En het werd gepresenteerd als burgerparticipatie.
0: Er hingen posters met een QR-code en na het scannen kregen bezoekers vragen over het rookbeleid. Op basis van de antwoorden schreef AI een reactie met argumenten tegen de strengere wetgeving die vervolgens naar de EU werd gestuurd. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram, Meta, is veroordeeld voor het schaden van de mentale gezondheid van kinderen. Volgens de rechter zijn Facebook en Instagram zo ontworpen dat kinderen daaraan verslaafd raken. Het geld wordt onder meer ingezet om kinderen te behandelen. Het weer, flinke stapelwolken en wat zon. In het noorden lokaal een bui bij 20 tot 24 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In Thailand heeft een tiener zeker 8 mensen doodgeschoten en daarna zichzelf. De jongen doodde eerst zijn opa en oma in hun huis en ging daarna naar de middelbare school waarop hij zat. Daar schoot hij 3 leraren en 3 leerlingen dood. Zijn lichaam werd later in een lokaal gevonden. Het motief van de jongen is onbekend. Acteur Peter Faber is overleden. Hij speelde veel rollen, zowel op het toneel als in films en tv. Zo speelde hij in Soldaat van Oranje en was hij de vader van Siske de Rat.
1: Ziet er goed uit.
2: Dank je. Wil je wat van me drinken?
1: We hebben een biertje. Wat zou je ervan zeggen als wij eens gingen scheiden? Dan kun je allemaal doen en laten wat je wilt. Het zijn er met mij getrouwd blijven. Als je in elke hand 10 andere kan krijgen. Dan heb je toch niks.
0: Peter Faber speelde zijn laatste rol in 2023 met zijn zoon Jesse in de film Sweet Dreams, dat een jaar later de Nederlandse Oscar-inzending was. Peter Faber was 82 jaar. De dikke vandalen gaat het woord vulva-lippen toevoegen in het woordenboek. Gebeurt na een jarenlange campagne van organisaties Dollemina's en Schaamteloos. Een organisatie die zich inzet voor inclusief taalgebruik en bezwaar heeft tegen het woord schaamlippen, omdat er een onnodige link is met schaamte. De hoofdredacteur van de dikke vandalen legt uit waarom ze het woord hebben opgenomen in het woordenboek.
3: Ik zag dat in patiënteninformatie van gynaecologen. Dat het woord vulva-lip daar nu toch vaker in voorkomt. En in ieder geval zo vaak dat het vermelding in de dikke vandalen verdient naast het woord schaamlip.
0: De term schaamlip blijft wel de centrale term. Het weer, flinke stapelwolken en wat zon. In het noorden lokaal een bui. Er staat niet veel wind en het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Het nieuws uit Vlaanderen.

0: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. President Trump probeert opnieuw om het geboorterecht op Amerikaans staatsburgerschap in te perken. Nu krijgt vrijwel iedereen die in de VS wordt geboren het Amerikaanse staatsburgerschap, ongeacht de nationaliteit of de status van de ouders. Trump wil daar vanaf voor kinderen van sommige groepen ouders, zoals mensen die voor buitenlandse overheden in de VS werken, of van mensen die worden gezien als vijandelijke vreemdelingen. Ook wil hij een eind maken aan geboortetoerisme, waarbij zwangere vrouwen naar Amerika reizen met als doel daar te bevallen, zodat het kind automatisch de Amerikaanse nationaliteit krijgt. In Thailand heeft een jongen van 14 zeker 7 mensen doodgeschoten en daarna zichzelf. De jongen doodde eerst zijn opa en oma in hun huis en ging daarna naar de middelbare school waarop hij zat. Daar schoot hij 5 mensen dood. 23 mensen raakten gewond. Zijn lichaam werd later in een lokaal gevonden. Het motief van de jongen is onbekend. In Frankrijk zijn 2 mannen veroordeeld voor de zware mishandeling en dood van een Franse livestreamer. De 46-jarige man werd vorig jaar tijdens een 12 dagen durende livestream op Kik gemarteld en overleed daarna. De daders kregen voorwaardelijke celstraffen en een boete. Van doodslag werden ze vrijgesproken omdat zijn slechte gezondheid mogelijk heeft meegespeeld bij zijn overlijden. Wel bestaan twijfels of het slachtoffer de martelingen vrijwillig onderging. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram, Meta, is veroordeeld voor het schaden van de mentale gezondheid van kinderen. Volgens de rechter zijn de apps zo ontworpen dat kinderen eraan verslaafd raken. Meta moet ruim een $500 miljard bijdragen aan behandelprogramma's en aan preventie. Het weer, in het midden en noorden veel bewolking en een enkele bui. Vanmiddag verdwijnen die buien en vanuit het zuidwesten komt dan de zon door. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Nieuws uit Vlaardingen en Schiedam. Muzikaal onthaal.

0: Hele goedemorgen luisteraars. U luistert naar Muzikaal Onthaal met Rita Jong op 2. Het is vandaag 7 augustus en we zijn dus in augustus beland. En het is de uitzending 710. U hoorde zojuist Andy van Reenen en met Het als Kluk van Mykonos. En hij was vorige week de gast in de studio. En ik heb ook wel eens telefonische gasten en dan is het gelijk een feestje. En ik heb zo iemand aan de telefoon. Femke Engelenveld, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Rita.
0: Ja, heb je je titel gehoord? Ja, wat leuk, hè? Wat ik van jou weet is dat je in de zorg werkt, hè?
1: Ja, klopt. Dat doe ik nog steeds part-time, ja.
0: Ja? Oké. Nou ja, dan heb ik dat goed onthouden. En volgens mij zie ik jou in september in Warnsveld.
1: Ja, oh, dat is leuk. Dan zien we elkaar.
0: Ja, dan ben ik er ook. Ja, heel leuk, hè? TV-opnames maak je dus ook. En ik mag ook altijd nog meedoen, dus dat is wel leuk. Maar jouw nummer. Het is een feestje als jij binnenkomt. Maar hoe kom je aan dit liedje?
1: Nou, in februari heb ik bij Stef Eckel getekend. Bij Stef Eckel Music. En toen zijn we echt aan het kijken van welke richtingen willen op, welke kant willen op. En ik word gewoon heel erg blij van volkspop. We hebben daarmee echt wel een nieuwe richting gekozen. Van wat meer popachtige muziek naar iets meer volksmuziek.
0: Ja. Ja.
1: En daar word ik gewoon ontzettend blij van. En het kwam Rutger Kanus met het nummer. En ik dacht, weet je, het nummer zegt het op zich al. Het is echt een feestje. En ik zou eigenlijk eerst met een ander nummer uitkomen. 17 juni zou ik met een... eigenlijk met mijn eerste single uitkomen met Ik doe wat ik wil van Harnie.
0: Ja, die gebruik ik ook bij mijn optredens wel.
1: Ja, ja, ja.
0: Dat is leuk als je een bepaalde leeftijd hebt dat je dit soort liedjes gaat zingen.
1: Middelbare leeftijd, ja, ik weet niet of dat zo is, maar ik dacht, ik vond het zo'n onwijs goed nummer. En uiteindelijk hadden we alles klaar, alles was opgenomen. We hoefden alleen nog maar 2 dagen te wachten tot de clip geschoten werd. En toen zag ik op Instagram de trailer voorbij komen van Sieneke. En die kwam dus met dat nummer Ik doe wat ik wil uit. Net een weekje eerder.
0: Nou,
1: dus,
0: gelukkig.
1: Helaas kon ik hem toen niet doen.
0: Ja.
1: Helemaal niet. Ja, weet je, Sieneke die is natuurlijk al een groot artiest op zich. Dus ik dacht bij mezelf, ja, weet je wat, we hebben een feestje nog op de plank liggen. Die wilden we als tweede single uitbrengen. En ik ga hem gewoon, net zoals jij ook doet, op het podium lekker zingen. Mij is heel anders dan die van
0: Sieneke. Hij is leuk. Ja.
1: Dus we gaan hem ook gewoon lekker in het land zingen. Maar Feestje is dus mijn eerste officiële single via het label van Stef Eckel.
0: Oké, en ik hoop dat je het daarna je zin krijgt. Het is allemaal, je doet het altijd in stijgende lijn. En daar ben je nog steeds mee bezig.
1: Ja, zeker. Ja. Nee, ja. Weet je, het gevoel is goed. En Stef is een prachtig mens. En hij
0: maar je verdient dat ook, hè? Je bent gewoon een goede zangeres.
1: Ja, nou, dat vind ik hartstikke lief.
0: Ja, maar dat is gewoon zo.
1: Dankjewel.
0: Ja, en dan is het ook logisch dat je toch steeds hoger opzoekt. Dus, en daar valt dit ook wel onder.
1: Dus, ja, zeker.
0: En dan, dat je dan niet met de hele meute meegaat. Want

0: willen boeken, Femke? Hoe moeten ze dat doen?
1: Nou, ze op Facebook en alle socials staan in principe gewoon naar mijn nummer, wat mensen gewoon kunnen bereiken.
0: Oké. Okay.
1: Dus ik ben overal te vinden. Als mensen op Google Femke Hengeveld intoetsen, dan kunnen ze niet om me heen.
0: Je hebt geen moeilijke naam, dus dat is toch makkelijk te vinden, ja? En ook niet een naam, je heet geen Jansen, want dan wordt het ook een probleem. Maar in ieder geval Femke Hengeveld, eventjes googelen of eventjes naar Facebook. Dat is het, hè?
1: Zeker.
0: Oké, okay. Dan gaan we nu naar je luisteren. En dat doen we pas als jij het aangekondigd hebt. Dus ga het maar op jouw manier doen.
1: Nou, dat is hartstikke goed. Lieve luisteraars, mijn naam is Femke Hengeveld en dit is mijn allernieuwste single Feestje.

0: luisteraars. En dat was Femke Hengeveld. En het feest gaat gewoon verder. Want hier naast mij zit een hele leuke zangeres, entertainer en schrijfster. En wat ze allemaal doet. Elisa, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Je mag het allemaal zelf vertellen.
1: Ja, nou, ik vond dit al zo leuk.
0: Ja. Ja, nou ja, weet je, dit is wat ik van je weet. En de rest ga ik gewoon vragen. Want anders kan ik het net zo goed vertellen en dan kan je thuis blijven. Dus dat heeft geen zin.
1: Ja, dat is waar. Ja.
0: Dus, Elisa, voor de mensen die Elisa niet kennen.
1: Ja.
0: Elisa van...
1: Dolderen.
0: Ja.
1: Ja, Elisa van Dolderen.
0: Ja, VDL staat er.
1: Ja, VDA staat er. Ja, dat klopt. Ja, dat staat voor Van Dolderen Ahmad Sahib.
0: Ja, ja.
1: Ik ben getrouwd met een Indonesische man, dus vandaar.
0: Ja,
1: ja, maar mijn gewone naam is Elisa van Dolderen.
0: Oké.
1: Okay. Mijn meisjesnaam.
0: Zing je ook toevallig Indonesische nummers? Of niet?
1: Nee, ik kan wel wat Indonesische woorden verstaan. En er zijn ook wel... Mijn mans familie is ook heel muzikaal. En die hebben ook Indonesische liedjes uitgebracht.
0: Ja.
1: Surinaamse, Javaanse liedjes. En, sommige kan ik wel een beetje meezingen, maar nee, daar houdt het wel bij op.
0: Ik had vroeger wat Hawaïaanse liedjes. Tate Oe Wakia. En dat was een dure ruzie.
1: Oh.
0: Maar waar het over ging, wist ik natuurlijk helemaal niet.
1: Oh ja, nee, dat is het mooie van een andere taal.
0: Tate Oe Wakia. Het is een heerlijk nummer, hoor.
1: En wat die zin precies, wat betekent die dan?
0: Geen idee, maar het gaat over een dure ruzie. Ja, dit is het enige wat is blijven hangen. Hè? Want het is ook vanuit mijn tienertijd, hoor, dat je dit...
1: Oh, wat grappig. Ja. Heerlijk.
0: Maar weet je, er is ook zoveel muziek en muziek zit in mijn lijf en dat is bij jou ook zo.

0: Ja, dat is absoluut waar.
1: En dat gaat er nooit meer uit.
0: Nee, nooit meer. Nee. Dat waren de eerste stapjes en de laatste dingen die ik doe. Ja.
1: Heb jij, is jouw, met je eigen gang te gaan, is jouw muziekkeuze veranderd of niet? Is het altijd hetzelfde gebleven?
0: Nee, ik denk niet dat het veranderd is. Ik heb een hele brede smaak in muziek. Ik merk wel dat sinds dat ik heb gezegd, ik ga het allemaal zelf doen. Geen platenlabel, geen management, geen boekers. Ik ga het allemaal zelf doen. Dat ik wel wat eigenwijzer ben geworden. En dat ik nu gewoon kan zeggen, dit vind ik heel mooi. Dus dit ga ik uitbrengen.
1: Ja.
0: En dat is heel bevrijdend.
1: En dan hoef je geen overleg te hebben of zo.
0: Het is wel heel fijn. Ik heb natuurlijk wel een heel fijn vangnet. Een heel fijn netwerk om me heen. Van hele lieve mensen die ook gewoon eerlijk zijn in hun mening. Dus als ik vraag van wat vind jij hiervan, dan zullen ze ook eerlijk zeggen, dit vinden we wel leuk en dit niet.
1: Ja.
0: En daar luister ik dan ook wel naar. Maar voor de rest, er is niemand die zegt van, nou Elisa, zou ik niet doen, want.
1: Nee.
0: En dat is heel fijn.
1: Maar je hebt wel eerlijke mensen om je heen die wel tegen je zeggen, joh.
0: Zeker.
1: En ben je dan nog zo eigenwijs dat je denkt van, ja, jij denkt er zo over, maar het is mijn muziek.
0: Nou ja, er zijn...
1: Ik ken mezelf, hè?
0: Ja. Er is altijd wel een bepaald soort eigenwijsheid in mij. Heb ik altijd al wel gehad. Anders was ik nu niet gekomen waar ik nu ben, denk ik. Want ja, je moet toch wel een beetje eigenwijs en koppig zijn in de muziekwereld om...
1: En dan kan je altijd op een gegeven moment zeggen, zie je wel dat ik gelijk had?
0: Ja, precies. Dat is ook heerlijk om te kunnen zeggen, toch?
1: Ja, en er zijn zoveel artiesten die zich artiest noemen. Wij krijgen natuurlijk ook jonge lui die ook denken van, nou, ik ga dat ook doen. En dan hebben ze een plaatje gemaakt en dan... alle toeten en bellen eromheen.
0: Ja.
1: En dan daarna hoor je nooit meer wat.
0: Ja,
1: en daar zijn er heel veel van. Die hebben dan geld uitgegeven voor iets wat ze wilden doen, maar het achteraf toch niet kunnen of zo.
0: Nee, het wordt onderschat, hè?
1: Ja, of het helemaal niet zien zitten. Want het kan ook afschrikken.
0: Nou ja, wat ik al heel vroeg heb geleerd is dat de muziekwereld een hele harde wereld is.
1: Ja.
0: Je moet echt wel een dikke huid hebben.
1: Ja.
0: En je moet je inderdaad af en toe gewoon niks aantrekken van wat anderen zeggen. Maar ja, ik heb nooit iets anders willen doen. Dus voor mij was het ook nooit een kwestie van opgeven.
1: Nee.
0: En ik ben inmiddels 45. En het is grappig dat ik nu nog meer mijn eigen kracht kom te staan.
1: Ja.
0: En dat ik nu zoiets heb van... nou ja, jij mag dit vinden. Ben ik het daarmee eens? Nou, ik kan daarover nadenken. En dan soms ben ik het wel mee eens. En andere keren denk ik ook van, ja, maar... Nee, dit past wel bij mij, dus ik ga dit gewoon doen.
1: Het is ook geen gebakken lucht wat je zegt, want je hebt natuurlijk conservatorium gedaan.
0: Ja.
1: Je hebt er wel alles aan gedaan.
0: Ja,
1: je bent
0: zeker.
1: Ook zangcoach.
0: Ja, klopt.
1: Ja, en in welke plaats woon jij nou?
0: In Hoogvliet, vlakbij.
1: In Hoogvliet, ja.
0: En ik heb nog plek, dus
1: dat zeg ik eigenlijk, want ik word regelmatig gevraagd van, weet je een goede zangcoach voor mij?
0: Oh, ja.
1: En dan noem ik namen die ik natuurlijk ken, waar ik altijd mee omging. En toen dacht ik, verrek joh, jij bent het ook. Dus
0: dat
1: klopt.
0: Ja, ik heb een studio in Hoogvliet en daar geef ik zangles.
1: Daar geef je zangles, oké.
0: Van groot
1: tot
0: klein.
1: Ik heb namelijk iemand op het oog die ik dat wel wil zeggen. Maar,
0: geef vooral mijn nummer
1: dan
0: door.
1: Dan noem ik namen en dan weet ik niet of die er naartoe gegaan is, want het zijn vaak ook bekenden. Maar die ken ik dan, weet je.
0: Ja,
1: of ze het dan nog doen, dat weet ik niet. Glenda Peters is er ook zoiets.
0: Die heeft ook geen
1: zangles meer.
0: Nee.
1: Ze heeft het veel te druk. En weet je, soms dan ga je dingen veranderen.
0: Ja, klopt.
1: Heb jij een bepaald doel nu voor ogen dat je zegt van dit wil ik bereiken of je ziet wel?
0: Dit wil ik bereiken.
1: Dat is een goede vraag, hè?
0: Ja, dat is een hele goede vraag.
1: Ja, vind ik ook. Toen...
0: Ik vind het altijd zo leuk bij jou, Anita. Het is altijd leuke interviews. Nou, ik dacht vroeger als klein meisje, dacht ik wil op alle grote podia staan. Ik wil dat iedereen mijn naam kent. En inmiddels ben ik zover dat ik zeg, ik heb op heel veel grote podia gestaan. Ik heb heel veel mensen al toe mogen zingen en blij mogen maken met mijn muziek. Ik denk dat ik nu vooral de liedjes uit wil brengen waarvan ik denk, hier kan ik andere mensen gelukkig mee maken. Hier word ik zelf gelukkig van. En ook het idee dat als mensen mij horen zingen en als mensen mij opzoeken, dat ze denken, jeetje, wat een oprechte vrouw. Zij zingt vanuit haar hart.
1: Ja.
0: En dat is voor mij alles eigenlijk wat ik wil.
1: Ja.
0: En dat mensen dan voelen van, ik ben niet alleen met wat ik voel, met wat ik meemaak. Iedereen heeft zijn eigen verhaal. Ja. Maar toch zijn we allemaal zo verbonden met elkaar. Ja. En dat wil ik bereiken met mijn muziek.
1: Ook een eigen theaterprogramma?
0: Ik heb
1: wel eens gezegd, ik zie jou in een klein theater met luisterliedjes. En dan aan elkaar praten en erover vertellen.
0: Zeker.
1: En dat heb je in je hoofd, toch?
0: Nou, sterker nog, ik heb het al gerealiseerd, Rita.
1: Heb je het gerealiseerd?
0: Ja.
1: Doordat ik het gezegd had, dat zou nog leuker zijn.
0: Nou, mede daardoor, omdat heel veel mensen inderdaad aan mij vroegen, waar wil je nou eigenlijk staan? En inderdaad, mijn muziek is niet voor in een bruine kroeg. Het is niet
1: ook
0: voor
1: niet
0: op een.
1: In Ahoy.
0: Nou ja, eventueel, maar dan
1: misschien
0: met een mooi
1: wel.
0: Orkest.
1: Ja, tuurlijk.
0: Mooi orkest.
1: Ja, ja.
0: Dat lijkt me fantastisch. Dat zou nog wel een doel zijn.
1: Ik heb er gestaan, hè?
0: Oh, ja.
1: Ik heb er een presentatie gedaan.
0: Ja.
1: Iemand die had te veel doop gebruikt. Toen moest ik opkomen
0: nee,
1: dragen.
0: Echt?
1: Ja.
0: Oh,
1: en,
0: maar de eenze doodstanders
1: ik kreeg gelijk een parkeerplaats voor de auto en zo. Maar het was wel in de concertzaal, in de congreshal.
0: Oh ja.
1: Dus niet in de grote zaal.
0: Nee, ik heb wel eens aan Ahoy gestaan. Ik heb wel in de Brabanthallen gestaan. En ik ben in Utrecht in de Jaarbeurshal. Ik heb best wel
1: kijk,
0: op een grote.
1: Kijk, het komt er wel uit, hè?
0: Ja. Maar de theatertour die ik heb gemaakt, of de theatershow die ik heb gemaakt, heet Veerkracht. Ik moet hem nog in Rotterdam spelen, dus als het zover is, dan laat ik het je zeker weten. En dat is dus met allemaal eigen liedjes en een paar vertaalde covers. En dat gaat dus over het thema veerkracht. Over hoeveel een mens aan kan, hoeveel je moet verduren om uiteindelijk bij je doel te komen. En daar gaat de show over, een hele persoonlijke show.
1: Ja. Het is eigenlijk je eigen levenswijze.
0: Ja.
1: Toch?
0: Ja.
1: En dan op muziek. En weet je, de wijsheid die je hebt, die kan je overbrengen naar mensen die dat niet hebben.
0: Ja, dat klinkt zo van, ik heb de waarheid in pacht. Dat is ook niet zo.
1: Nee.
0: Maar ik geloof wel dat...
1: Maar wijsheid
0: met de
1: kan ook ervaring zijn.
0: Nou, dat is zeker waar. Ik heb toch wel nodige dingen meegemaakt en hoe ik daarmee om ben gegaan. Mijn motto is ook, life is what you make of it.
1: Ja.
0: Dus als ik tegenslag krijg, dan mag ik daar best wel even bij stilstaan. Maar tegelijkertijd, hoe kom ik daar weer overheen? Hoe kan ik ermee leren omgaan? Ja. Ik ga altijd uit van het positieve. Dus ja, dat probeer ik inderdaad altijd wel mee te geven,
1: ja.
0: Ook aan mijn kinderen. En dat ze weten van, joh, het leven eindigt niet als je een beetje tegenslag krijgt.
1: Hoe groot zijn je kinderen?
0: De jongste die wordt deze maand 8.
1: Ja?
0: En de oudste die gaat na de zomervakantie naar de derde van de Ring van Putten in Spijkenisse. Dus die is 14.
1: Die is 14.
0: Ja, het gaat zo snel.
1: Ja, hè?
0: Ja.
1: Nou ja, het is wel fijn dat er een behoorlijke leeftijd, een behoorlijke tijd tussen zit.
0: Ja.
1: Want dan blijf je altijd het jonkie nog houden.
0: Nou ja, het is grappig, want zo kan je er inderdaad ook naar kijken. Ik krijg heel vaak van, er zit zo'n... dat mensen zeggen, er zit zoveel leeftijdsverschil tussen, is dat wel leuk? Maar het is juist heel leuk, want ze zijn dol op elkaar ook.
1: Ja, natuurlijk. En die van 8 staat niet op de reservebank. Zo bedoel ik het ook
0: absoluut
1: niet. Maar
0: niet.
1: Het is leuk dat je... Kijk, die gaat zichzelf ontwikkelen. En dan hoef je als moeder niet meer zo erg te sturen. Maar dan heb je altijd nog dat kleine meisje. Of wat is het, een jongen?
0: Ja,
1: wat is
0: de oudste is een meisje. En die is inderdaad helemaal echt een mooie jonge vrouw aan het worden. En,
1: ja, mooi hè?
0: Ach, dat
1: die
0: is zo mooi
1: is
0: om te
1: mooi.
0: Zien. Ja, dat is echt...
1: Maar ook bezorgdheid?
0: Bij haar wat minder. Ze is heel verstandig.
1: Ze heeft een sterk karakter.
0: Ze is heel sterk. Ze kan voor zichzelf opkomen. Zit ook de hele dag te zingen. Maakt muziek. Speelt gitaar. Speelt bas.
1: Dus die gaat dadelijk met de moeder optreden?
0: Dat is dat
1: heb
0: is
1: je
0: inderdaad.
1: Al gedaan?
0: Nou, ik zit even te denken. Ja, we zingen elke dag samen.
1: Zit vast in je hoofd.
0: We zijn wel samen op het moment liedjes aan het opnemen in de studio thuis.
1: Ik zong ook met mijn moeder.
0: Ja, heerlijk, hè?
1: Zullen we naar je muziek gaan luisteren? Want het programma moet nog meer dingen doen. Maar het is gewoon interessant genoeg om eventjes door te nemen. Maar het wordt ook tijd dat we muziek draaien.
0: Ja.
1: En dat is natuurlijk van jou. En jij mag het aankondigen, alsjeblieft.
0: Ja, nou hartstikke fijn. Dit is een liedje over pesten. En het nummer heet Weet je wel hoe mooi je bent?
1: Prachtig.

Je zegt, ik ben vrij, maar jij bedoelt, ik ben zo eenzaam. Je voelt je te gek, zeg jij, maar ik zit niet te dromen. Want die blikken in je ogen,

geeft mij het gevoel dat ik er weer bij hoor. Voortaan, ik ga met je mee, want ik laat je nu.

jou hoor, dan zijn de vingers weer in de lucht. En dan weet u natuurlijk ook dat ik eventjes wat ga vertellen over waar u naartoe kunt. En dat is 22 augustus, dan staan we op het zomerterras in Vlaardingen, in het park en met de show Terug in de Tijd. Het begint om 14:30 en dat duurt tot 16:30. De artiesten zijn Bob Offenberg, Angelina, Brady, Rick de Jong en Rob van Reewijk. 23 augustus is er muziek aan het halen, Marathon Bingo in Prikkenwater. Eerste serie van 12 tot 16:30 en de tweede serie van 17:30 tot 21:00. Inclusief maaltijd bij deelname aan beide series. Wilt u meer informatie? Dan gaat u even naar 0623-260-322. Dan is er weer muzikaal onthaal Prikkenwater, de eerste van het nieuwe seizoen op 20 september. En daar ontvangen wij Hans van Katwijk, Monique Pluimen en Gideon. En de presentatie doen Perry Zuidam en ik natuurlijk. 18 oktober dan bestaat Stichting Muzikaal Onthaal 15 jaar. En dan hebben we een jubileumshow. En u zult het geloven of niet, we hebben een hele leuke artiest. Ik kan het verder niet vertellen. Het heeft ook geen zin, want de show is uitverkocht. Dus daar kunt u niet mee heen. Wilt u verdere informatie, dan gaat u naar perry@perryzuidam.nl. Wilt u over mij meer informatie, dan gaat u naar mijn website en dat is www.ritajong.nl en daar staan alle optredens op. En daar kunt u het allemaal volgen. We gaan nu luisteren naar Richelle met We zijn uit elkaar.

0: Ja, en dat was Richelle. En dan gaan we verder praten met Elisa. En ja, mijn oude ik. Ik zie de jonge ik.
1: Ja, mijn oude ik. Het gaat over inderdaad toen ik klein was, hoe ik opgroeide in een klein dorpje. Waar ik mijn eerste stappen zette, ontdekte dat ik van muziek hield. En daar ben ik vertrokken voor mijn muziek. Omdat ik in Rotterdam de HAVO voor muziek en dans en het conservatorium ging doen.
0: Ja,
1: ja, en heen en weer vanuit Gelderland naar Rotterdam, dat was niet te doen.
0: Nee.
1: Dus ik verhuisde en ik hou echt van de Randstad.
0: Ja.
1: Ik bloei hier helemaal op.
0: Ja, er gebeurt veel meer.
1: Er gebeurt zoveel
0: ook
1: meer en je kan
0: dingen,
1: jezelf
0: hè?
1: Zijn.
0: Ja.
1: Ja, er gebeuren natuurlijk ook nare dingen. Maar god, we zitten niet in een onschuldige wereld.
0: Nee,
1: er gebeurt
0: nou ja,
1: alles
0: weet je,
1: hier.
0: Je hoort het en je slikt even en denk je, nou oké, we moeten verder.
1: Nou ja, de grap was, ik woonde, weet ik veel hoe lang, op de Bijenlandslaan in, bij de Bijenlandslaan, ja, in Rotterdam-Zuid. Daar stond mijn fiets altijd zonder slot. Niks aan de hand.
0: Ja.
1: We woonden een week weer terug in Gelderland en mijn fiets werd gestolen.
0: Oké, dus dat kan ook, hè?
1: Je had dus
0: daar
1: dat
0: ook,
1: maakt allemaal
0: je had
1: niks
0: daar
1: uit.
0: Ook het slag, hè?
1: Slag om Arnhem, ja,
0: ja.
1: Klopt. Ik kom uit Oosterbeek,
0: ja,
1: dat is daar.
0: Ja, nee, maar Bijenlandse Laan in Rotterdam, daar had je ook partycentrum, het slag.
1: Oh, echt?
0: Ja.
1: Oh.
0: Beneden aan het viaduct.
1: Ja, ja, ja.
0: Nou
1: ja,
0: daar
1: woonden wij
0: vlakbij. Opgetreden met mijn band, want ik had vroeger ook een band.
1: Wat grappig.
0: Ja, dus dat zijn dingen die komen dan ineens weer naar voren.
1: Die komen
0: dan
1: weer naar voren.
0: Dan zeg jij de Bijenlandse Laan,
1: ja,
0: en er woonde ook een artiest die je kende. Dus ja, weet je, dat werkt dan zo.
1: Grappig.
0: Maar ja, dus jij hebt eigenlijk helemaal geen roots van uit de omgeving Rotterdam.
1: Helemaal niet, nee.
0: Nee.
1: Ik kwam hier toen ik 17 was.
0: Ja. Dus je wist al gauw dat je de wereld anders wilde zien dan alleen maar daar.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, en het mooie is, ik heb dus ook al flink wat van de wereld gezien. Omdat ik al op zo'n jonge leeftijd van het dorp naar de grote stad ging.
0: Ja.
1: Er ging een wereld voor me open.
0: Ja, en moet natuurlijk ook bij het conservatorium en op de muziekhavo. Je hebt dat allemaal meegemaakt. Dus,
1: ja.
0: Maar daar leer je ook mensen met jouzelf ideeën, idealen.
1: Zeker, ja. Ja.
0: Toch?
1: Ja, ja, zeker allemaal gelijkgestemden.
0: En heb je daar ook nog bevriende collega's van overgehouden?
1: Nou, sterk nog. Ik denk dat 90% van onze vriendenkring muzikant is.
0: Ja.
1: Maar ik heb mijn man daar leren kennen.
0: Okay.
1: En die is dus ook muzikant. En,
0: dus je had niet op vakantie naar Indonesië geweest?
1: Ben ik wel geweest, maar voor mijn huwelijksreis.
0: Ja,
1: dus
0: ja,
1: niet,
0: ja, ja.
1: Nee, daar hebben we elkaar niet ontmoet. Nee,
0: nee,
1: op de haven voor muziek en dans. Ik zag hem en ik was meteen verliefd.
0: Okay.
1: En dat is inmiddels 26 jaar geleden. En,
0: jij valt op karakter of op uiterlijk?
1: Allebei.
0: Ja, okay.
1: Ja, nou ja, het eerste wat ik zag waren die mooie bruine ogen. En ik dacht, ja, ja, die is van mij.
0: Ja.
1: En toen ontdekte ik hoe die was. En, toen dacht
0: en hoe
1: ik,
0: lang is die al van jou?
1: 26 jaar.
0: Nou, dat is toch mooi, hè?
1: Ja, hè?
0: Ja. Ja. Zeg, we moeten verder. We gaan natuurlijk naar, daar begonnen we mee, met mijn oude ik.
1: Ja.
0: Hè? En daar gaan we natuurlijk naar luisteren. Je hebt het zelf geschreven.
1: Ja, ik heb het zelf geschreven, muziek erbij gemaakt, tekst, alles. Samen met mijn band. En het gaat over het gevoel van thuiskomen. Mijn oude ik.
0: Komt-ie.

0: Dit was Jack van Lieshout waar u naar luisterde. Frankie, helaas, we kregen de voicemail. We gaan straks zijn nummer ook nog wel even draaien. En dan gaan we nu het laatste gesprekje voeren met Elisa. En ja, weet je, dan is het uur alweer om.
1: Oh, het gaat zo snel, Rita. Waarom gaat het zo snel?
0: En ik denk dat we de helft van de uitzending gepraat hebben.
1: Ja, maar het is altijd zo gezellig hier bij jou.
0: En buiten de uitzending praten we ook.
1: Ook dus, nog. Kletsen, kletsen, kletsen.
0: Geen stoppetje te spelen. Dan hoeven de luisteraars niet te denken. Maar het is, ja, het is zo. En krijg jij nou het gevoel als je hier bij de omroep bent van ik ben thuis?
1: Ja.
0: Bijna wel.
1: Ja, ja, maar echt wel. Want ik weet hoe ik hierheen moet lopen. Ik weet hoe ik hier waar ik naar binnen moet en alles. Ja, nee, ik vind het heerlijk om hier te zijn. Ja. Ja.
0: En als je weer Niels hebt, dan kom je natuurlijk weer terug.
1: Oh ja, heel graag. Nou, eind van de maand heb ik weer een nieuwe single
0: uit. Ja, oké. Okay, nou, we kunnen het vroegtijdig inplannen. Hè? Ja, dan hoef je te niet
1: gek.
0: Zo lang te wachten.
1: Ja, leuk. Ja.
0: Want ik heb, het staat gewoon hartstikke vol. Maar ik,
1: ja,
0: weet je,
1: snap ik.
0: Ik vind het ook wel leuk dat de mensen naar me toe willen komen.
1: Ja,
0: toch?
1: Ik vond het heel leuk sowieso al toen ik... Toen de eerste keer dat ik hier mocht komen, toen dacht ik, oh, gezellig en leuk. Toen had ik via Joop ging dat, Joop van de Hoor. En toen daarna mocht ik weer komen. En nou denk ik, kind aan huis voel ik me hier gewoon een beetje.
0: Ja. En als je dan iets geschreven hebt, dan denk je, ja, ik ga gewoon weer naar Rita.
1: Ik bel meteen Rita.
0: Ja, ja, zo is het. Daar heb je geen pluggen voor nodig.
1: Nee,
0: dat komt gewoon vanzelf.
1: Gaat gewoon heel leuk zo.
0: Ik ben thuis.
1: Ik ben thuis.
0: Heb je zelf geschreven? En wat had je op dat moment in je hoofd?
1: Nou, niet helemaal zelf geschreven.
0: Okay.
1: Het is een vertaling van het liedje Promise Me van Beverly Craven.
0: Okay.
1: Een nummer wat ik jaren al zo ontzettend mooi vond en vind. En ik dacht bij mezelf, hoe zou dat nou klinken in het Nederlands? Dus ik ben begonnen met dat te vertalen. En toen dacht ik, ja, maar dit is eigenlijk wel heel bijzonder. En ik heb sinds een tijdje weer contact met mijn vroegere muziekdocent... die ik in Gelderland had.
0: Ja.
1: En met hem contact gezocht en gezegd... hoe zou je het vinden als wij deze nou eens samen gaan opnemen?
0: Ja.
1: En tegelijkertijd contact gezocht met het team van Beverly Craven. Nou ja, dat is nog niet zo heel makkelijk. Want ja, Amerikaans, dus
0: ja,
1: kom daar maar eens binnen.
0: Ja, maar je moet wel toestemming krijgen natuurlijk.
1: Ja, vind ik heel belangrijk. Want ik wil echt integer met iemand anders werk
0: Vooral
1: omgaan.
0: Vooral als het meer gaat doen dan je ervan verwacht had...
1: Ja,
0: dan gaan de bellen rinkelen ergens anders.
1: Ja, maar überhaupt, ik weet zelf hoe het is om een liedje te schrijven... dat iemand anders dat dan gaat zingen. Het gaat niet per se om de erkenning, maar wel echt van... je gaat met respect met elkaar om als muzikanten.
0: Nou, zo is het ook, ja. En, als met fotografen ook. Fotograaf noemen.
1: Ja,
0: gewoon.
1: Absoluut, altijd. Ja, ik noem altijd de credits, ik zeg er ook altijd bij. En... Philibert heet hij. Philibert van den Bos heeft ook veel met Henk Westbroek en Erik Meesie samengespeeld.
0: Ja.
1: En we zijn samen de studio ingegaan. En we hebben het opgenomen, naar Beverly Craven, haar team gestuurd. En die zeiden, we vinden het heel mooi, jullie mogen het uitbrengen.
0: Oké, okay. Nou ja, dat is toch wel leuk.
1: Ja.
0: En het is ook alvast een succesje, toch?
1: De dag dat ik hoorde, jullie mogen het gaan uitbrengen... toen dacht ik, wauw, zij heeft mijn stem gehoord, mijn vertaling... en zij geeft daar toestemming voor. Ja. Dat is zoiets bijzonders.
0: Ja. Ja.
1: En het feit dat ik het met mijn vroegere muziekdocent heb opgenomen. Ja, die pianopartij dat hij heeft ingespeeld is zo mooi.
0: Ja, want hij heeft de muziek gedaan.
1: Hij heeft de muziek gedaan. Ja. Het is een heel klein liedje gebleven. Echt alleen maar piano en zang. Ja, dat vind ik. Ja. Een liedje moet overeind kunnen blijven staan met twee instrumenten.
0: We moeten hem gaan draaien.
1: Ja, heel graag.
0: Ja, ik wilde het kort maken, maar dat lukt met jou helemaal niet.
1: En sorry.
0: Het geeft ook niet. Nee, dit is ook mijn interesse. Maar weet je, het is in ieder geval, we weten nou alles waarom en hoe en wat.
1: Ja.
0: En dat is het mooie. Je mag het zelf aan gaan kondigen als ze jou willen boeken. Hoe gaan ze dat doen?
1: Dan gaan ze naar Elisa Music NL via Google. En dan komen ze op allerlei Instagram, Facebook.
0: Prima.
1: En dan
0: kort genoeg.
1: Best mij vinden.
0: Ja, ja. Oké. Okay. Nou, dat is het mensen. En we gaan natuurlijk luisteren naar...
1: Ik ben thuis van Elisa.

0: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Verschillende mensen uit het vak reageerden verdrietig op het overlijden van acteur Peter Faber. Hij wordt herinnerd als een warm, vriendelijk en eigenzinnig mens. Producent Haik Barian noemt hem heel veelzijdig. Regisseur Ena Senjarevic, die zijn laatste film Sweet Dreams maakte, roemt zijn nieuwsgierigheid en zegt veel van hem te hebben geleerd. Ook acteur Barry Stevens prijst Faber. Volgens hem leerde Faber hem altijd open te blijven staan voor nieuwe dingen. De twee waren samen te zien in het RTL4-programma Beter Laat Dan Nooit. Peter Faber was 82. In Groningen is gistermiddag een surfer van 58 om het leven gekomen bij een ongeluk. De man uit Delfzijl werd in het Schildmeer aangevaren door een bootje. Hij werd zwaar gewond uit het water gehaald en overleed kort daarna. De bestuurder van het bootje is een man van 19. Hij wordt gezien als verdachte en is verhoord, maar zit niet meer vast. President Trump doet opnieuw een poging om het geboorterecht op Amerikaans staatsburgerschap in te perken. Wie nu in de VS geboren wordt, krijgt automatisch de Amerikaanse nationaliteit, ongeacht de nationaliteit of status van de ouders. Trump probeert opnieuw de wet aan te passen om zogenoemd geboortetoerisme tegen te gaan. In juni werd hij nog teruggefloten door het Hoge Rechtshof. In Thailand heeft een jongen van 14 zeker 7 mensen doodgeschoten en daarna zichzelf. De jongen doodde eerst zijn opa en oma in hun huis en ging daarna naar de middelbare school waarop hij zat. Daar schoot hij 5 mensen dood. 23 mensen raakten gewond. Zijn lichaam werd later in een lokaal gevonden. Het motief van de jongen is onbekend. Het weer. In het midden en noorden veel bewolking en een enkele bui. Vanmiddag verdwijnen die buien en schijnt vanuit het zuidwesten op steeds meer plaatsen de zon. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam. Muzikaal onthaal.
2: Rita Jong.

0: Ja. Ja, luisteraars, en dat waren Monique Pluijmen en Andy van Reenen. En met Speel nog een lied. Orgelman, die waren vorige week hier in de uitzending. En ik heb inmiddels een hele leuke man naast me zitten. Zo. Zijn vrouw is erbij, dus ik weet niet of hij echt leuk is. Maar ik, nou ja, zeg maar
1: even
0: waarom.
1: Knikken, hè? Ja. Ja?
0: Ja? Is hij echt leuk? Ja? Oké, okay. Als je hoger wil zitten, dan
1: nee,
0: moet je...
1: Nee, prima zo. Nee.
0: Jij zit je prima, ja. Oké. Okay. Graag voor de microfoon. Ja, je bent in beeld, dus kijk ook eventjes of je stoel een beetje naar mij toe moet. Is niet erg, hè? Dicht bij mij zit ze wel. Nee, natuurlijk niet.
1: Ik ben niet zo bang
0: Walter
1: voor je.
0: Baron, ja. Waar kom je vandaan?
1: Waar kom ik vandaan?
0: Ja, nou, van je moeder, dat snap
1: ja,
0: ik maar.
1: Ja, nou ja, dat hoop ik wel, ja. Heel lang geleden uit Utrecht, dus geboren in Utrecht.
0: Ja.
1: Later, even kijken, een jaartje of 14 geleden verhuisd naar Achterhoek. En dat is in Ulft, bij Doetinchem in de buurt.
0: Okay.
1: In de buurt.
0: Ja.
1: En daar,
0: leuk daar.
1: Ja, ja.
0: Ja.
1: Verandert heel zachtjes, maar ja, daar wonen we nog steeds.
0: Oké. Okay. En hoe ben je de muziek terechtgekomen?
1: Nou, de muziek is eigenlijk hoe we daarin terecht zijn gekomen. Nou ja, vroeger begint het een beetje in een bar. Hè. Dat is eigenlijk.
0: Ja, karaoke?
1: De karaokebar. En,
0: ja, er zijn ook heel veel mensen die als DJ beginnen.
1: Nee.
0: En dan gaan ze zelf meezingen en dan denken ze, hé, verrek, dat kan ik ook.
1: Ja, nee, dat was het dus niet. Het is eigenlijk inderdaad een beetje ontstaan in de karaokebars. En
0: dan begin ik weer
1: in de vriendenkring.
0: Ja.
1: Ja, dat is natuurlijk
0: en
1: al
0: een drankje erbij.
1: Ja, dat begint, ja. Natuurlijk, begint eigenlijk eerst met drank.
0: Ja.
1: En dan heel langzamerhand schiet het door van.
0: Weer,
1: dan ja, dan heb je dus de podiumvrees heel snel verdwenen.
0: Je hebt ook artiesten die eerst een drankje nodig hebben voor ze het podium opgaan.
1: Ja.
0: Dat zijn dan wel gewoon echte artiesten inmiddels.
1: Ja.
0: Maar heb je dat ook of niet?
1: Nee.
0: Oh.
1: Nee, maar het is wel lekker handig.
0: Want het kan wel verkeerd gaan hoor.
1: Ja.
0: Ik heb genoeg gezien.
1: Ja.
0: Het telt maar niks.
1: Die van het podium afblazen.
0: Ja, nou ja, goed. Het komt we allemaal, komen we allemaal voor natuurlijk. En nou, weet je wat het is? Ik zeg altijd, wij organiseren ook shows. Maar dan zeg ik altijd van, bij ons wordt geen alcohol gedronken.
1: Nee.
0: Helemaal niet. Als er eentje toch iets verkeerd gevallen is, dan hoef je niet veel gedronken te hebben, maar dan is de hele show naar de knoppen.
1: Ja,
0: en dus vandaar wat ze daarna doen, moeten ze zelf weten, maar niet tijdens onze show.
1: Nee.
0: En natuurlijk, publiek mag wel hoor, want ze moeten wel meedoen.
1: Ja,
0: natuurlijk.
1: Ja. Dan moet ook
0: dus denk nou niet dat we
1: een slokje inzetten, anders dan zijn we allemaal stijf voor je uit te staren.
0: Nee, maar maak je dat wel eens mee als je ergens komt dat je alleen maar frisdrank krijgt? Want dat is bij ons wel. Je krijgt alles gratis, maar wel frisdrank.
1: Ja, je maakt het heel weinig mee. Maar kijk, hier zit je natuurlijk bij een wat jongere mensen is het sowieso nat dan om dan gelijk daar de alcohol in te douwen. Dus je maakt het heel sporadisch, om eerlijk te zijn.
0: Maar je hebt het niet nodig.
1: Ik heb het niet nodig.
0: Nee.
1: Spuugt er niet in hoor, want het is helemaal geen gezicht. Maar ik bedoel, ik vind op zich op zijn tijd moet kunnen.
0: Ja, maar natuurlijk. Als wij uit eten gaan en dat soort dingen, dan doe ik dat natuurlijk ook. Maar als je professioneel bezig bent met iets, dan moet je zorgen dat je dit goed houdt.
1: Nee, is helemaal waar. Ja.
0: Maar jij bent, in wat voor categorie kunnen we je eigenlijk inschatten? Ben je feestzanger? Ben je een allround zanger? Wat is jouw doel?
1: De doelstelling op dit moment is Nederlandstalig, maar Engels totaal ook geen probleem mee.

0: serieus nummer we ook nog op de plank liggen. Dus eigenlijk kunnen we een hoop kanten op. Dus dat is wel fijn.
1: Ja, heb jij zelf een beeld voor ogen van waar jij over een paar jaar wil staan? En hoe lang zing je al eigenlijk?
0: Nou, zingen doen we al een jaartje of 20, 22 jaar. Okay. Ik had niet helemaal precies inschat, maar wel een vrij lange tijd, ja.
1: Dan weet je in ieder geval van de hoed en de rand. En je weet hoe je de mensen moet vermaken.
0: Ook dat, ja. En toen we elkaar leren kennen, zo'n vlakke 20 jaar terug, kwam Jolande ook...
1: Is het door haar gekomen dat je bent gaan zingen?
0: Nou, zij heeft wel elke keer dat hele kleine duwtje gegeven. Van, joh, laten we nou eens wat meer aan doen. En zij vindt het ook heel erg leuk om te doen. Niet om te zingen, maar wel om het alles...
1: Kan ze ook zingen?
0: Ja, ze zit wel ergens in de liedjes.
1: Het is toch leuk als er over je gepraat wordt als je erbij bent, hè?
0: Ja, vaak doen we het wel als je weg bent. Maar in dit geval doen we het ook als je erbij bent.
1: Nee, maar nooit het idee gehad van... dat ze ziet er natuurlijk niet onontijdelijk uit. Hoor. Nee. Je hebt een goede keuze gemaakt.
0: Ja, ik heb mogen niet in mijn kont zijn.
1: Dat zou als duo ook niet misstaan, hè?
0: Nee, maar ze wil niet zingen.
1: Nee, ze wil niet zingen.
0: Nee, ze kan dat wel, niet zo professioneel doen.
1: Nee,
0: dat moet ze
1: ook niet doen.
0: Maar ze is heel erg verlegen. En als ze eenmaal thuis die microfoon hebt, dan moet ik zeggen, nou is het klaar, een anderhalve dag.
1: Oké.
0: En dan heeft ze hem lang genoeg in de handen gehad.
1: Nou, dan moet ze gewoon beginnen met terug naar het publiek.
0: Ja. Nou, dat ken ook. Ja. En dan
1: draait ze om en dan zien ze ineens wat er tevoorschijn komt, toch? Zo kan dat ook.
0: Ja, zeker.
1: Ja, weet je moet het maar verzinnen natuurlijk. Maar jij hebt altijd wel de ambitie gehad om te zingen.
0: Ja, ik vind alles hartstikke leuk.
1: Kijk, bij mij is het op mijn vierde jaar begonnen. Dat virus is er nooit meer uitgegaan. Maar jij bent 20 jaar bezig en je hebt geen 21 nu.
0: Nee, dat ga ik net niet aantikken.
1: Ik hoef ook je leeftijd niet te weten, hoor. Nee. Maar ik bedoel, dan als je 20 jaar bezig bent, dan denk je, daar is nog heel wat aan vooraf gegaan. Ja, ben je dat niet nog eerder gaan doen?
0: Nou, laten we zeggen, het is 20 jaar professioneel.
1: Professioneel.
0: Ook niet, maar 20 jaar wat meer
1: muziek uitbrengt. Ja.
0: En daarvoor is het natuurlijk ga je meezingen. En iedereen altijd wel heel erg leuk vindt. Lekker meeladen met de radio. Ja. Je kent het wel. De liedjes. Maar vroeger was het natuurlijk, omdat ik natuurlijk iets ouder ben. André Hazes senior natuurlijk heel erg in de picture.
1: Ja, heb ik gekend.
0: Nou ja, dat is dan wel weer heel fijn natuurlijk. Wij zijn altijd heel vaak bij zijn huis langs gereden. Maar, dus echt persoonlijk heb ik die man nooit ontmoet. Maar,
1: hij was heel vaak niet nuchter.
0: Nee, dat klopt. Want, zeker als je natuurlijk eind van de avond...
1: Ik kende zijn schoonouders.
0: Oh ja, oké.
1: Dus vandaar. Nee, maar weet je, soms heb je een beeld voor ogen... en dan denk je, nou, die status van die artiest, dat wil ik bereiken.
0: Ja.
1: En als je nu 20 jaar bezig bent, dan heb je vast wel een soort ideaal van bijvoorbeeld een uitverkocht Ahoy of zo. Noem iets. Niet dat je het bereikt, maar je moet altijd wel iets, een streven hebben waar je naartoe wilt.
0: Ja.
1: Toch?
0: Ja, zeker. Ja, kijk, het streven zal zeker zijn dat je een keer. Jij hebt het dan over Ahoy. Het zou fantastisch zijn.
1: Ja.
0: Dat zou natuurlijk echt nog meer als de kers op de taart zijn. Als je dat voor elkaar
1: als jij zingt.
0: Ja.
1: Merk je dan dat de hele tent meegaat gelijk? En,
0: bij de juiste liedjes krijg ik ze wel vaak zo gek als een deur.
1: En heb jij een eigen geluidsman?
0: Nee, ik heb geen eigen geluidsman. Nee, meestal is het puur inhuur.
1: Ja, inhuur. Als je een goede hebt, dan gaat dat vanzelf goed. Want je maakt van tevoren waarschijnlijk een playlist wat je gaat doen.
0: Ja.
1: En dan ga je veranderen, omdat het publiek toch anders reageert.
0: Ja.
1: En heb je dan wel de juiste geluidsman dat ook kan? Je hebt ze ook, die worden boos, hè? Mijn geluidsman zit hier, hè? Dus ik heb niet zoveel problemen. Nou ja, als ik thuis ben wel. Maar nee, maar toch, weet je, een geluidsman moet flexibel zijn.
0: Ja, we kennen goed met door de deur. Dus,
1: het is fijn.
0: Het is wel voor een paar knikken, dan weet je wel van... of we bepaalde afspraken die je maakt.
1: Ja, zegt een bepaald woord. Ja. En als je dat woord zegt, dan begrijpen ze het al. Ik praat ook heel veel als ik dingen aankondig. En dan weet hij al van, dat moet het worden.
0: En vaak, omdat je...
1: Maar het wordt me niet in dank afgenomen, hoor. Dat niet, nee.
0: Oh, goed. Nou, als je maar thuis weer netjes thuis
1: lijst
0: komt,
1: is een lijst.
0: Ja, een lijst is een lijst. het valt bij ons gelukkig rustig mee. Maar ik snap hem wel. Die geluidsman heeft zich eigenlijk natuurlijk ook ergens op gefocust.
1: Ja, en die wil het goed doen.
0: En die wil het goed doen. Ja,
1: en als ze dan gaat knommelen en het duurt natuurlijk even voordat dat volgende nummer komt, dan zit hij al van, oh jee, dat publiek dat denkt dat ik het niet kan. Want dat is het dan, hè?
0: Ja, oké, dat hij dus dat geluidsman een beetje
1: van twee kanten
0: krijgt.
1: Zien.
0: Ja, nou, dan zeg ik wel dat
1: vind
0: het mijn
1: gezellig
0: is.
1: Hier?
0: Ik vind het meer gezellig.
1: Ja.

0: Nee.
1: Nou, dan gaan we, het straks nog meer gezellig maken. Dan gaan we nu naar je muziek luisteren. Ja, is dat goed?
0: Prima.
1: Ik heb ze. Dat is van Hazes natuurlijk.
0: Ja.
1: Ja, duidelijk hè.
0: Ja.
1: Ja, maar ik kondig het niet aan, dat moet jij doen.
0: En welke wordt dat? Van zeg maar waarom? Of die van.
1: Ja, die, ja.
0: Zeg maar waarom.
1: Ja.
0: Nou, beste luisteraars, hier hebben we dan het liedje van Walter Bron met de tekst Zeg me waarom.

0: Ja, zeg me waarom. Dat was Walter Baron en we gaan dadelijk verder met hem praten. Het wordt alleen maar gezelliger in de studio. En ja, ook nog wel telefonisch interview toen je wegging. Ja, wij kregen steeds een Engels voicemail. En toen dachten we, dat gaat niet goed. Maar we hebben de man toch te pakken. En dat is zanger Marco Hagen. Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Ja.
1: Inderdaad. Ik heb een keer maand terug een update gedaan met die telefoon. En wat er gebeurd is, weet ik niet. Maar ja, inderdaad, er komt elke keer een Engelse vrouw tevoorschijn.
0: Ja, nou, die heb je niet in huis, hè? Ben je goed gezocht of ze niet ergens onder een tafel zit of zo?
1: Nee.
0: Nou, mijn man die had er al helemaal genoeg van. Die denkt, wat moet ik daarmee? Maar goed, hij heeft het toch nog geprobeerd. En gelukkig maar, want je neemt nu op. Alleen de tijd is nu voorbij. Dus we gaan je nummer draaien, nee hoor.
1: Oh nee, weet je wat het is? Ik moest even naar de wc.
0: Moest je naar de wc?
1: Ik moest naar de wc en ik zit in de grote loods.
0: Neem voor dat je telefoon mee gewoon.
1: Moet je 500 meter lopen.
0: Ja, zo. Maar goed, wel. Ik heb Marco Hagen aan de telefoon en jij bent zanger. Hoe lang ben je dat al?
1: Ja, dat ik echt een beetje professioneel bezig ben, dat is de laatste 5 jaar.
0: Ja, totdat je de voicemail kreeg, toen was de professionaliteit weg. Lachen, hè? Zeg, dus jij bent... ik heb je misschien al eerder aan de telefoon gehad. Dat zou ook kunnen, want jij zit bij Score Promotion en daar krijg ik alles van, dus vandaar.
1: Ja, een 2 jaar terug heb ik me geloof ik, anderhalf, 2 jaar terug.
0: Oké. Maar goed, dit nummer wat je uitgebracht hebt, hoe ben je daaraan gekomen?
1: Ja, dat was eigenlijk een nummer uit de jaren 80, zeg maar, van Martin Dams.
0: Oké.
1: Ja, dat is uit mijn jeugd. En die nummers die volg je wel, hè. Jaren 80, 90. En af en toe komt er een nummer voorbij. En dat nummer is altijd
0: dan komt de jeugd weer naar boven. En dan dacht je van, dat was een mooi liedje. En dan ga je het zelf uitbrengen. En

0: Waar heb je dat opgenomen?
1: Dat doe ik altijd in Zeewolde bij een studio. Muziekstudio in Zeewolde. Dat is voor mij een half uurtje rijden. Dus,
0: ja, nou dat is mooi, ja. Nou, fijn als dat in de buurt is en als het dan ook nog naar je zin is. Want dat is natuurlijk ook belangrijk. Kwaliteit telt, hè?
1: Ja, ik weet je, dit ook maar mooie ervan is. Wij nemen het vaak op en dan ga ik er na die tijd ga ik erbij zitten. En dan gaan we samen het liedje klaarmaken.
0: Oké. Mijn producer zit in Hollandse Veld, daar moet ik ook een eindje voor rijden.
1: Ja, Hollandse Veld, dat is bij Den Haag, of niet? Of waar zit dat dan weer?
0: De Hollandse Veld, toch?
1: Bekend voor.
0: Ja, nou, daar moet ik dus heen, altijd.
1: Oh,
0: ja. Kijk. Maar goed, jij hebt in ieder geval een vast adres waar je dat doet. En als mensen jou willen boeken, Marco, hoe moeten ze dat doen?
1: Ja, kijk, normaal gaat het allemaal gewoon via Facebook.
0: Nou, dat is helemaal prima, hoor. Ik zal zeggen Marco met de C. En Hagen, nou ja, dat is bijna wel behagen. Ja. Dan weten de mensen in ieder geval hoe het allemaal in elkaar zit. En dan kunnen ze dat gaan googlen en dan komen ze bij jou terecht.
1: Ja, zeker weten.
0: Goed idee, hè? Ja. Nou, het enige wat we nog moeten doen is je nummer draaien. En fijn dat je het toch even opnam, want dat is wel belangrijk natuurlijk. Anders kunnen we het niet doen. Maar jij mag zelf je nummer even aankondigen.
1: Nou, in ieder geval goedemorgen alle luisteraars. En ik vind het leuk dat jullie nu naar mijn nieuwe nummer gaan luisteren toen je wegging. En ik hoop dat jullie hem allemaal mooi vinden. En ik wens jullie verder succes met jullie uitzending. Dank je wel voor de promo.

Yes, we hebben het weer voor elkaar. Drie vingers in de lucht van de Wannabies. En ik ga u natuurlijk weer wat dingen vertellen wat er allemaal gaat gebeuren. 22 augustus hebben we de show Terug in de Tijd voor de senioren op het Zomerterras in Vlaardingen. Het is van 14:30 tot 16:30 en de artiesten zijn Bob Offenberg, Angelina, Brady, Rick de Jong en Rob van Reewijk. 23 augustus hebben we in Prikkenwater de muzikaal onthaal Marathon Bingo. En dat is de eerste serie van 12 tot 16:30 en van 17:30 tot 21:00 is de tweede serie. Inclusief maaltijd bij deelname aan beide series. U kunt bellen met Perry Zuidam 0623-260-322. Dan hebben we ook nog het jubileum van de Stichting Muzikaal Onthaal, wat ik 15 jaar geleden heb opgericht. En dat gaan we vieren met een hele bekende artiest. Zo bekend dat het ook al zover is dat hij uitverkocht is. Dus u kunt er niet meer naartoe. Dus dat heeft verder ook geen zin. We hebben 20 september weer de Muzikaal Onthaal in Prikkenwater met Hans van Katwijk, Monique Pluimen en Gideon. Dat wist allemaal. Wilt u informatie over mij? www.ritajong.nl, dat is de webpagina. En Perry, apenstaartje Perry Zuidam, vooral info over Muzikaal Onthaal. Dat is het allemaal en dan gaan we nu luisteren naar Donna Virgil Fur. Oh, dat hebben we al gedaan. Liefde is lekker. Ja. En dan krijgen we nu Wesley Bronkhorst met Tutti Colori.

0: Ja, en dat was Wesley Bronkhorst. En naast mij zit een hele fijne, gezellige man. En als je ernaar kijkt, dan word je vrolijk van.
1: Nou, dat vind ik fijn om te horen.
0: Ja.
1: Ik ga dat ook even,
0: in de microfoon
1: misschien
0: praten.
1: Nog een keer halen voor mevrouw.
0: Nee, dat hoeft niet.
1: Eén keer
0: heb
1: is
0: water.
1: Genoeg. Oh, je water.
0: Ja, ik heb. maar Walter Baron, ik moet je naam natuurlijk nog een keertje extra noemen. En,
1: dat is de barones trouwens. Hè?
0: Jij hebt een nummer uitgebracht, het perron. En ik heb jaren geleden een nummer uitgebracht, het zevende perron. En dat is een heel lang liedje. En dit is, wie heeft dit geschreven, het perron?
1: De barones, mijn vrouw.
0: Ja?
1: Ook al. Nee, daarvoor ook al, zeg maar waarom. En het perron.
0: Dus alles wat je uitbrengt, heb je geschreven?
2: Ja.
0: Ja? Je mag ook in beeld, hè, maar dat wil je niet, hè? Nee. Nou, oké. Okay. Dan weet je, hij verliest het dan, hè, als jij in beeld komt.
1: Daarom. Dan blijf maar lekker zitten daar.
0: Zo is het. En jij bent degene die de nummers uitbrengt. Dus weet je.
1: Ja, ik moet er wel tevreden
0: bij een artiest hoort het. Ja, tuurlijk.
1: Ja,
0: daar ben je nu mee bezig.
1: Ja,
0: daar
1: ben ik nu mee bezig.
0: Ja, ja. Maar je kijkt er wel een beetje boos bij.
1: Is dat zo?
0: Ja.
1: Oh, ja, dat zijn zo is het liedje zelf ontstaan.
0: Dat ontvang. Zijn opgekropte woede, is
1: ja,
0: dat?
1: Ja, zo meteen de auto kan ze lachen.
0: Ja.
1: Nee, dan
0: jullie
1: komt
0: moeten
1: alles
0: nog wel samen naar huis, hè?
1: Ja, we doen altijd een beetje plagen in elkaar. En dan rij ik weg in de stad. Dan kom ik er twee dagen
0: hoor,
1: later op.
0: Je haalt me de woorden uit mijn mond, het is niet anders.
1: Nee.
0: Ja. En het gaat heel ergens anders over, want het moet over je carrière gaan.
1: Ja.
0: Als jij geboekt wordt,
1: wat
0: kunnen ze verwachten? Dus begin je altijd met hetzelfde liedje als je ergens optreedt? Of is dat niet zo?
1: Begin je met hetzelfde liedje? Dan begin je in ieder geval met een hele grote tune die hebben erin staan. En daar is het ijs al een beetje gebroken.
0: Ja?
1: En dan beginnen we meestal met...
0: En dan
1: met,
0: kom jij en dan komt het ijs weer op.
1: Ja, dan komt het ijs weer op. Dan zie je iedereen weer verstijven. Dan denk je, oh, hem ook weer. Maar het is eigenlijk...
0: Je zit hier niet op de pest, hoor.
1: Nee, maar dat vind ik niet erg. Ik kan wel wat hebben. Dus we hebben ook nog een liedje. Ik heb mijn rug op en mijn reet weer af. Ik kan wel eens een liedje. Dus maar daar hebben we het niet over.
0: Ja.
1: Nee, waar begin je mee? Ik begin meestal gewoon lekker met de laatste in dit geval.
0: Ja.
1: En die is ook een beetje het bekendst. En,
0: de titel is niet het laatste, maar de Turbozink. Daar begin je mee.
1: Ja.
0: Ja.
1: En dan heel langzaam. Het is ook een beetje wat je had. Maar daar begin ik altijd wel mee, met de Turbozink.
0: Ja.
1: En op een gegeven moment dan pakken we van alles wat. Dus het is een beetje wat...
0: Hebben jullie daar ook een carnavalsvereniging?
1: Ja, we hebben ook een carnavalsvereniging.
0: Daar ben je ook lid van.
1: Nou, lid is een groot woord, maar wij zijn zelfs gevraagd daar om twee keer in die carnavalstenten op te treden.
0: Oké.
1: Okay. En dat doet de barones en ik zijn dan een...
0: Waarom zeg je de barones?
1: Ja, weet ik niet. Dat ik altijd...
0: je kan ze voor alles nemen. Het is een koosnaampje.
1: Ja.
0: Ah, lief hoor.
1: Ja, daarom is het wel
0: ze zou het zo
1: worden.
0: Kunnen zijn als je ernaar kijkt.
1: Ja.
0: Je had ook je ogen niet in je zak, hè?
1: Nee. Af en toe moet je denken van nou, die pik ik in. En dan zit trappen erin.
0: Ja,
1: dat is
0: mooi. Ja. En de liefde is er nog steeds volgens mij.
1: Ja, die gaat ook niet
0: mooi.
1: Meer.
0: Mooi. Ja. Nee. Daar gaan we het niet over hebben, hoor.
1: Nee,
0: we gaan het over je muziek hebben.
1: Oh, dat is veel beter,
0: ja,
1: hè?
0: Daar zijn we mee bezig in ieder geval.
1: Maar er zit ook wel heel veel liefde in de muziek, hè?
0: Ja, dat is waar.
1: Ja.
0: Ja. Zit dat ook in het perron?
1: Dat is een beetje een... daar zit wel een soort liefde in, hè? Want het liedje gaat een beetje over het feit dat ik haar eigenlijk aan de overkant van het perron al zag staan.
0: Okay.
1: En op een gegeven moment gaan we toch als twee reizigers gaan we dan toch de trein in.
0: Ja?
1: Ja, en dan moeten we op een gegeven moment kijken waar het... maar dan stopt ook het liedje eigenlijk, want anders duurt het liedje 10 minuten. En dat wilden de mensen ook niet aandoen. En op een gegeven moment is het natuurlijk gaan we kijken wat de mensen ervan moeten denken, omdat je samen dan toch in die trein staat.
0: Dus dit is als jullie kennismaking?
1: Ja, het is een soort fantasie.
0: Echt waar? Het is fantasie.
1: Ja.
0: Het gekke is dat het liedje van mij, het zevende perron, ik zag een paar ogen en die kon ik niet meer... Die bleven volgen.
1: Ja.
0: Dus zoiets, het komt er wel op neer.
1: Het komt er wel een beetje op neer.
0: Bijzonder.
1: Ja, inderdaad.
0: Wat er allemaal op het perron kan gebeuren.
1: Heel veel.
0: Er gebeuren wel nare dingen tegenwoordig op de perron. Dat wil je toch ook niet meemaken.
1: We moeten wel de positieve kant maken.
0: Ja, laten wij dat maar wel doen. Ja. En dat heeft zij ook geschreven. Heb jij een vast adres waar je het opneemt?
1: In dit geval hoop ik dat het vast adres bij Michel Wolsing blijft.
0: Oké.
1: Okay. Ja,
0: die heeft ook een opnamestudio.
1: Ja, die heeft een opnamestudio.
0: Okay.
1: Dus daar is het laatste liedje van de Turbozinkt ook helemaal gemaakt.
0: Ja.
1: En dat ging op zich allemaal hartstikke goed.
0: Hij zong vroeger veel Duitse liedjes ook.
1: Ja,
0: Ja, daar ken ik hem van.
1: Dan doet hij nou nog wel geluk, gelukkig. Ja. Als ik het zo hoorde, is hij ook weer begonnen daar een beetje mee.
0: Maar ja. Ja, het is gewoon een hele goede zanger. Ja, hij viel al op toen met die Duitse liedjes. Alleen uiterlijk is het natuurlijk heel erg veranderd. En toen hij is natuurlijk hier geweest. En toen hoorde ik dus dat. Toen dacht ik, zie je wel, daar was ik al zo gek op. Want ik vond hem echt goed.
1: Ja.
0: Ja, en nu weer.
1: Ja.
0: Hij kan een lied brengen wat een ander niet kan, hoor. Het is echt waanzinnig goed.
1: Ja.
0: Als je meeluistert, dan is dit wel leuk, toch?
1: Dan is dat leuk, ja.
0: Ja, als we gewoon praten zonder dat het uitgezonden wordt, gaan we een ander verhaal oppakken.
1: Dan pakken we het
0: aan. Zo is het.
1: Ja. Nou, nee, dat klopt zeker.
0: Ja, we komen vanzelf toch weer bij dat perron uit.
1: Ja.
0: Want dat moeten we wel gaan draaien.
1: Nou, vind ik hartstikke leuk.
0: Ja, je mag het aankondigen.
1: Nou, mag ik hem aankondigen? Ja. Nou, dan komt hij aan weer. Beste luisteraars, hier hebben we het liedje van Walter Baron met de tekst. En de titel Het Perron.

0: Ja, luisteraars, en we gaan nu verder praten eigenlijk met iemand aan de telefoon. En die zit op de bingo. En maar volgens mij voelt hij dat hij bingo heeft. Nou, dat klopt, hij had mij aan de telefoon. Wim Franken, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Wat is dit voor een titel? Ik voel me bingo.
1: Ik voel me bingo, ja, mooie titel, hè?
0: Ja, je hebt het gevoel dat je een prijs gewonnen hebt.
1: Ja, precies. Nou, dat is precies wat het moet zijn. Kijk, je hebt natuurlijk bingo dat je krast om het winnen van prijzen. Maar dit is gewoon lekker om het fijne gevoel te hebben. Hè? Dus iedere dag dat geluksgevoel.
0: Ja, wat ben je bingo. Nou, dat balletje in die bingo of de molen?
1: Wat je dan wint?
0: Ben je nou dat balletje in de bingo of ben je die molen?
1: Ik moet je zeggen, het woordje bingo, ik zit daar al heel wat jaartjes in de wereld van de bingo. En het woordje bingo valt veel vaker dan je denkt. Ja. Dus ook als ik de televisie aan heb, zijn er best wel mensen van, god, ja, bam, bingo.
0: Ja. Dus dus het is een, je hebt ook wel mensen met een dubbele achternaam, hè? Wim Franken Bingo.
1: Precies.
0: Ja. Roepen ze dat als je ziet?
1: Bingo! Nou ja, als ik voorbij kom.
0: Ja, zoiets. Zeg, jij bent zanger. Hoe lang ben je dat al?
1: Nou, ik moet zeggen, al heel wat jaartjes ben ik bezig. En niet echt één beginpunt of zo. Ja, ik hou me altijd bezig met muziek, entertainment vooral. En vooral live optredens.
0: Okay.
1: Is iets wat mij volop bezighoudt.
0: Ja, en hoe kom je aan de nummers? Wordt dat door iemand voor jou geschreven of krijg je het aangeboden?
1: Ik heb zelf wel eens wat geschreven, ik krijg wel eens wat aangeboden. En dit nummer is een cover, is van oorsprong van een oud Duits nummer.
0: Ja?
1: Van een leuke aparte man in Duitsland. Toen dacht ik, daar ga ik een bingo-bewerking van maken. Dus zodoende ben ik aan dit nummer gekomen.
0: Ja, zo is het gekomen eigenlijk. Ja.
1: Precies.
0: Ja, en in welke studio neem jij je nummers op?
1: Ik heb deze toevallig opgenomen in de studio waar in het noorden van het land van Jeroen Ruschen.
0: Oké, dat is een bekende.
1: Ja, deze plaats opgenomen in de studio waar ook Yves Bierens terug in de tijd is opgenomen.
0: Oké, maar Ruslen is een bekende hoor. We gaan er natuurlijk naar luisteren, maar als mensen jou willen boeken, wat me logisch lijkt, vooral als het om de bingo gaat of zo.
1: Zeker.
0: Maar ook natuurlijk, je lijkt me een vrolijke zanger en dat hebben de mensen hard nodig. Dus als je willen boeken, hoe doen ze dat, Wim?
1: Dan kan je best even naar mijn Instagram gaan. Dus Wim Franken kun je me daar vinden.
0: Ja, en als je googelt.
1: Ik
0: heb
1: een telefoonnummeradres op. Je kan ook naar wimfranken.nl gaan.
0: Ja, en dat lijkt me het handigste.
1: Dat lijkt me het handigste.
0: Niet heel de wereld zit op Instagram, hè? Dus dat is een beetje lastig.
1: Nee, dat klopt.
0: Maar we hebben Google en dat kan.
1: Facebook kun je me ook nog vinden.
0: Okay.
1: Ik zat ook nog op Hives, maar daar is een beetje stil geworden.
0: Staat dat nog?
1: Nee.
0: Ik dacht ik ook niet. Zeg, we weten genoeg. We gaan je nummer draaien. En je bent een leuke vent.
1: Heel leuk te horen dat jullie me steunen.
0: En je mag het zelf aankondigen nu.
1: Dit is een nieuwe single van mij, Wim Franken. Ik voel mij bingo.
2: Schatje, er is iets wat ik jou moet vertellen. Het is een gevoel, zo diep in mij. En als jij mij vraagt hoe ik me voel.

0: is 2. Jazeker, dit is 2. En we zitten nog steeds in de uitzending met Walter Baron. En het is alleen maar gezelliger geworden.
1: Present.
0: En het is de eerste keer dat ik zeg van... jammer dat het straks afgelopen is.
1: Ja.
0: Dan moet ik weer naar huis.
1: Ja.
0: Weet je, zo gezellig was het vandaag. Het eerste uur met Elisa en nu met jou. En zelfs de telefonische interviews. Het is allemaal leuk.
1: Ja,
0: en soms heb je zo'n dag.
1: Ja.
0: En ik hoop dat de luisteraars daar ook van mee hebben kunnen genieten. Want daar maken we het voor.
1: Jazeker. Ja.
0: Mensen horen al genoeg ellende. En wij hebben alleen maar vrolijke noten. Toch? Walter Baron, wil je het serieus afsluiten? Of gaan we nog verder waar we gebleven zijn? Ja, kijk even naar de barones, maar dat gaat helemaal prima.
1: Laten we maar lekker gezellig blijven, toch?
0: Die ligt, continu in een deuk. Is dat thuis ook zo?
1: Ja.
0: Anders moet ik met je mee, hoor.
1: Nee. Ja, nou ja. We hebben in ieder geval wel de foto's al, dat scheelt. Hè?
0: Ja, zo is het.
1: Dus, zeg...
0: Ja. Walter, wij moeten, als we naar de klok kijken... we moeten ook je nieuwe nummer nog draaien. Dus we moeten het gewoon niet al te lang maken. Want anders dan zit het dadelijk tussen het Niels. Dat schiet ook niet op.
1: Nee.
0: En Niels ben je niet.
1: Nee.
0: En gelukkig niet. En als er een keer Niels komt over jou, dan hopen we goed Niels.
1: Ja, dat hopen we zeker, ja.
0: En bijvoorbeeld een nieuwe single,
1: of zo,
0: samen met de barones.
1: Samen met de barones een nieuwe single. Maar we kunnen er wel eventjes aan gaan werken. Kijken of we er toch zo gek kunnen
0: zijn. En dan komen jullie samen hierheen?
1: Ja, zeker komen we samen hierheen.
0: En dan kan ik jullie samen interviewen als ze niet lacht.
1: Ja. We hebben nog een mic, dus die trekken we er wel bij.
0: Nee, maar weet je weet zelf wel wat je schrijven kan over jullie zelf, toch?
2: Zeker.
0: Ja? Nou ja, maar je kan ook gewoon een vraag-en-antwoord lied maken. Dat is ook heel leuk. Dus bijvoorbeeld... Ja, ideeën genoeg, hoor. Ja.
1: Ja, maar er zitten echt liedjes tussen dat ik bij mezelf... Ja, die hoogtes zijn wel heel erg maar, om te halen. Maar het is echt een... Als dat heel goed gezongen wordt en gebracht wordt... Ja, dan... Dat zijn echt hele mooie liedjes.
0: Nou ja, leven, blijven denken, maar vooral niet te lang blijven denken. Ook doen.
1: Ja, ook doen, ja.
0: Ja? Ja? Ik zie jullie vast weer terug.
1: Jazeker.
0: Ja? De Turbo Zink, dat heb jij geschreven ook. En dat verbaast me ook niks. En
1: nee.
0: Jij gaat natuurlijk met Michel alles weer opnemen.
1: Ja.
0: Dus dat gaan we doen. Vooral de hartelijke groeten van mij.
1: Gaan we zeker doen.
0: Ja? Het was met Michel ook leuk, hoor, in de uitzending.
1: Ja?
0: Ja, wel.
1: Ik zal het even zeggen.
0: Maar wel anders.
1: Het was wel erg, een beetje onderaan toen niet.
0: Oké. Okay. Als ze jou willen boeken, Walter, en dat lijkt me gewoon hartstikke leuk... dan hoe gaan ze dat doen?
1: Nou, dan kan op Walter Baron en dan via de Facebook.
0: Ja, hè?
1: Ja, en daar staat...
0: Dan geef je zelf bij. Antwoord of de barones?
1: Ja, meestal is de barones die...
0: Ja, oké. Okay.
1: Ik krijg de telefoon.
0: Allemaal duidelijk. Ja, de techniek die zit te popen om dat nummer te draaien.
1: Ik denk, wat doet hij nou?
0: Hij vindt het zo'n leuk nummer, hij kan niet wachten.
1: Ja.
0: Oké.
1: Okay. We hebben alles.
0: Je moet hem zelf weer aankondigen,
1: ja?
0: Ja,
1: dat gaan we doen.
0: Ga je gang?
1: Ja, dank u wel. Beste luisteraars, nog steeds Walter Baron in de studio. En dit is mijn nieuwste single. En ik hoop dat jullie er echt heel erg van gaan genieten. Met de titel De Turbo Zingt.

Ja, luisteraars, we hebben een hele leuke uitzending gehad, maar het zit er echt weer op voor vandaag. We hadden Walter Baron in de studio en Elisa. En volgende week hebben we Gideon en Wilbert Pigmans. En dat gaat ook weer een leuke uitzending worden. Dat durf ik gewoon te beloven. Ik wens u allemaal een heel fijn weekend. En Lies Dekker was mijn assistente en Jan de Jong deed de techniek. Allemaal een heel fijn weekend.

0: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De marathon van Amersfoort wordt voortaan eerder in het jaar gehouden. Bij de laatste editie op 31 mei raakten lopers onwel door de hitte en moest een loper worden gereanimeerd. De volgende editie van de marathon van Amersfoort is volgend jaar op 4 april. Ook bij andere marathons waren de afgelopen tijd incidenten die samenhingen met hoge temperaturen. Op een middelbare school in Thailand heeft een leerling van 14 jaar zeker 5 mensen en daarna zichzelf doodgeschoten. 23 mensen raakten gewond. Zijn motief is niet bekend. Voordat hij naar de school kwam, schoot hij zijn opa en oma dood in hun huis. Thailand heeft geregeld te maken met grote incidenten door vuurwapengeweld. In het land zijn naar schatting meer dan 10 miljoen vuurwapens in omloop. Op het Indonesische eiland Sumatra is een aap gevangen die de afgelopen weken 18 mensen verwondde. De aap beet en krabde zijn slachtoffers. Sommigen raakten dusdanig gewond dat ze meer dan 12 hechtingen nodig hadden. Vanwege de agressieve langstaartmakaak bleven scholen in het oosten van Sumatra dicht en kregen leerlingen online les. Natuurbeschermers gaan het gedrag van de gevangen aap onderzoeken. Ook wordt gekeken of het dier ziektes bij zich draagt. De slachtoffers van de aap zijn ingeënt tegen hondsdolheid. Een Belgische duiker heeft in een scheepswrak voor de kust van Engeland een fles Guinness-bier uit 1864 opgedoken. De duiker vond het wrak van een houten zeilboot 12 jaar geleden en dook er sindsdien meerdere keren naar. Bij een van die duiken zag hij een fles boven het zand uitsteken en dat bleek een 162 jaar oude Guinness te zijn, gebrouwen in Dublin en gebotteld in Londen. De Ierse bierbrouwerij wil de fles graag onderzoeken, maar ook een gistonderzoeker van de Universiteit van Leuven wil er onderzoek naar doen, omdat hij het bier eventueel zelf opnieuw wil brouwen. Het weer, in het midden en noorden veel bewolking en een enkele bui. Vanmiddag verdwijnen die en schijnt vanuit het zuidwesten op steeds meer plaatsen de zon en er wordt het 20 tot 24 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In Spanje en Algerije is een van de grootste Europese criminele netwerken opgerold bij een internationale politieactie onder leiding van Spanje. Er zijn zo'n 80 mensen gearresteerd, onder wie 4 kopstukken van de bende. Het netwerk hield zich bezig met drugsmokkel, mensensmokkel en wapenhandel. Bij politieinvallen zijn onder meer dure boten, wapens, drugs en 1000 euro's aan contant geld in beslag genomen. De opgepakte verdachten komen vooral uit Algerije en hadden banden met criminele groepen uit verschillende Europese landen. ASN Bank heeft een goed half jaar achter de rug. De netto-winst kwam uit op 163 miljoen euro, bijna 10% meer dan in het eerste halfjaar vorig jaar. Net als andere banken profiteert ASN van de grote vraag naar hypotheken. De bank zit midden in een reorganisatie. Volgend jaar moeten 1600 fulltime banen zijn geschrapt. ASN Bank is wel klaar met het schrappen van allerlei merknamen, zoals BLG Wonen, SNS en Regiobank. Op het Indonesische eiland Sumatra is een aap gevangen die de afgelopen weken 18 mensen verwondde. De aap beet en krabde zijn slachtoffers. Sommigen raakten dusdanig gewond dat ze meer dan 12 hechtingen nodig hadden. Vanwege de agressieve langstaart makaak bleven scholen op het oosten van Sumatra dicht en kregen leerlingen online les. Natuurbeschermers gaan het gedrag van de gevangen aap onderzoeken. Ook wordt gekeken of het dier ziektes bij zich draagt. De slachtoffers van de aap zijn ingeënt tegen hondsdolheid. Anna van der Breggen heeft de Tour de France Femme verlaten. Volgens haar team SD Works Pro Time heeft ze een moeilijke wedstrijdweek gehad en is ze niet topfit. Gisteren werd ze 71ste en zakte ze naar de 28ste plek in het klassement. Van der Breggen gaat dus vandaag niet de Mont Ventoux op. Het weer vanuit het westen breekt vanmiddag op steeds meer plaatsen de zon door. Het is 21 tot 25 graden. Vanavond is het zonnig en droog bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
1: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Ook AES&T is getroffen door het datalek bij een logistiekbedrijf. Dat schrijft de brillenketen in een mail aan klanten. Eerder deze week werd bekend dat klantgegevens van Bol, De Bijenkorf, ING en Ajax op straat liggen na een cyberaanval op Siva. Logistics, het bedrijf dat de logistiek van de webshops afhandelt. De omvang van de hack wordt nog onderzocht. Volgens Siva is niet duidelijk welke data zijn gestolen. Het zou in ieder geval niet gaan om betaalgegevens, gebruikersnamen en wachtwoorden, maar mogelijk zijn er wel adressen en telefoonnummers gelekt. In Spanje en Algerije is een van de grootste Europese criminele netwerken opgerold bij een internationale politieactie onder leiding van Spanje. Er zijn zo'n 80 mensen gearresteerd, onder wie 4 kopstukken van de bende. Het netwerk hield zich bezig met drugsmokkel, mensensmokkel en wapenhandel. Bij politieinvallen zijn onder meer dure boten, wapens, drugs en duizenden euro's aan contant geld in beslag genomen. De opgepakte verdachten komen vooral uit Algerije en hadden banden met criminele groepen uit verschillende Europese landen. In Thailand heeft een jongen van 14 zeker 7 mensen doodgeschoten en daarna zichzelf. De jongen doodde eerst zijn opa en oma in hun huis en ging daarna naar de middelbare school waarop hij zat. Daar schoot hij 5 mensen dood. 23 mensen raakten gewond. Zijn lichaam werd later in een lokaal gevonden. Het motief van de jongen is onbekend. Wielrenster Anna van der Breggen stapt niet meer op in de Tour de France Femme. Ze is niet topfit, zegt haar ploeg. Gisteren zakte ze naar de 28e plek in het klassement. Het weer nog vanuit het westen gaat op steeds meer plaatsen de zon schijnen. Het is vanmiddag 20 tot 24 graden. Komend weekend verloopt vrij zonnig en warm met temperaturen van 25 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: luistert naar 2.
1: Check ons ook online.
0: Dit is 2.nl.
1: En download onze nieuwsapp. Gratis in de Apple Store en op Google Play.
2: Dit is 2.
3: Welcome to the Keyman Obsession Part 1.

0: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De premier van Thailand wil dat zijn land strengere wapenwetten krijgt. Hij reageert ermee op een schietpartij vanochtend op een middelbare school in Thailand. Een jongen van 14 schoot op zijn school zeker 5 mensen dood en daarna zichzelf. Daarvoor had hij al zijn opa en oma doodgeschoten. Thailand heeft geregeld te maken met grote incidenten door vuurwapengeweld. In het land zijn er schatting meer dan 10 miljoen vuurwapens in omloop. De burgemeester van de Griekse plaats Tilida is opgepakt vanwege een grote natuurbrand in de buurt van Athene. De opgepakte burgemeester is ook eigenaar van een bouwbedrijf. Volgens onderzoekers is de brand ontstaan bij werkzaamheden van dat bedrijf aan een windmolenpark. Naast de burgemeester is ook de eigenaar van dat windmolenpark en een aannemer opgepakt. Bij het blussen van de brand kwamen 2 brandweermensen om het leven. De verdachten kunnen maximaal 10 jaar cel krijgen. Door het datalek bij het logistiekbedrijf Siva zijn ook klanten getroffen van de brillenketen Ace & Tate. Dat schrijft de winkelketen in een mail aan klanten. Eerder deze week werd bekend dat klantgegevens van Bol, De Bijenkorf, ING en Ajax op straat liggen na een cyberaanval bij Siva dat de logistiek van de webshops afhandelt. De omvang van de hack wordt nog onderzocht. Bij een grote politieactie in Spanje en Algerije is een grote Europese criminele bende opgerold en zijn zo'n 80 mensen opgepakt. Het netwerk handelde in wapens en smokkelde mensen en drugs. De politie nam onder meer dure boten, wapens, drugs en contant geld in beslag. Een aap die de afgelopen week op het Indonesische eiland Sumatra 18 mensen verwondde, is gevangen. De langstaartmakaak beet en krabde zijn slachtoffers. Daarom bleven scholen in het oosten van Sumatra dicht en kregen leerlingen online les. Het weer vanuit het westen gaat op steeds meer plaatsen. De zon schijnt, het is 20 tot 24 graden. Het weekend verloopt vrij zonnig en warm met temperaturen van 25 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen.

0: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. KLM gaat deze maand weer vliegen tussen Amsterdam en Tel Aviv. De dienst wordt op 25 augustus hervat met een tussenstop op Cyprus. De verbinding met Tel Aviv werd een half jaar geleden gestaakt vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Waarom er straks wel weer wordt gevlogen, zegt KLM niet. Alleen dat er voortdurend afwegingen worden gemaakt. De KLM-bemanning overnacht niet in Israël, maar op Cyprus. Op de bestemmingen Dubai, Riyadh en Dammam vliegt KLM in elk geval tot 24 oktober niet. In de haven van Amsterdam heeft de politie afgelopen zondag 800 kilo cocaïne gevonden. Dat gebeurde tijdens een reguliere controle. De drugs zaten verstopt in een zeecontainer met cassavemeel. Die container stond op een schip dat van West-Afrika op weg was naar Antwerpen, zegt het Openbaar Ministerie. De cocaïne is vernietigd. De politie en de FIOD doen onderzoek naar de smokkel. Vanwege de aanhoudende droogte mogen schapen en koeien voorlopig niet meer grazen op enkele dijken langs de Waddenzee in Noord-Holland. Het zogenoemde beweidingsverbod gaat morgenavond in. Het gras op de dijken is door de droogte al flink beschadigd en daarom mogen er nu dus geen dieren meer op grazen, omdat die grasmat is bedoeld om de dijk stevig te houden. 16 boeren in Noord-Holland en op Texel worden door de maatregel geraakt. De dijken moeten weer hersteld zijn voor het stormseizoen in oktober begint. Kale dijken zijn bij veel regen kwetsbaar. De Thaise premier wil strengere wapenwetten invoeren. Aanleiding is de schietpartij op een middelbare school vanochtend, waarbij een jongen van 14 zeker 5 mensen doodschoot. Thailand heeft vaker te maken met grote incidenten door vuurwapengeweld. Bij een grote politieactie in Spanje en Algerije is een grote Europese criminele bende opgerold en zijn zo'n 80 mensen opgepakt. Het netwerk handelde in wapens en smokkelde mensen en drugs. De politie nam onder meer dure boten, wapens en drugs in beslag. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Het is een graad of 22. Vanavond koelt het af en vannacht kan het lokaal 7 graden worden. Het weekend is zonnig en warm met temperaturen tussen de 25 en 30 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Het dodental van de schietpartij in Thailand is opgelopen tot 8. De schutter van 14 schoot vanmorgen op zijn middelbare school 5 leraren en een leerling van 12 dood. Daarvoor had hij al zijn opa en oma doodgeschoten. Er liggen meerdere gewonden in kritieke toestand in het ziekenhuis. Na zijn dood beroofde hij zichzelf van het leven. Vanwege de schietpartij wil de premier van Thailand strengere wapenwetten invoeren. Thailand heeft geregeld te maken met grote incidenten door vuurwapengeweld. Turkije, Saoedi-Arabië en Pakistan hebben een defensieovereenkomst getekend. Een aanval op één van de drie betekent een aanval op allen. Die formulering lijkt op artikel 5 van het NAVO-verdrag. Turkije is NAVO-lid en heeft zich nu aangesloten bij de al bestaande defensieovereenkomst van de andere twee. De overeenkomst komt in een gevoelige tijd. Saoedi-Arabië wordt geregeld beschoten door Iran. KLM gaat deze maand weer vliegen tussen Amsterdam en Tel Aviv. De dienst wordt op 25 augustus hervat met een tussenstop op Cyprus. De verbinding met Tel Aviv werd een half jaar geleden gestaakt vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Waarom er straks wel weer wordt gevlogen, zegt KLM niet. Alleen dat er voortdurend afwegingen worden gemaakt. De KLM-bemanning overnacht niet in Israël, maar op Cyprus. De Britse muziekproducer William Orbit is vorige maand overleden, heeft zijn familie vandaag bekendgemaakt. Met Madonna maakte hij onder meer het album Ray of Light, dat 3 Grammy Awards kreeg. Een jaar later produceerden ze Beautiful Stranger, waarmee ze ook een Grammy wonnen en een MTV Award. Ook werkte Orbit samen met bands als Blur, All Saints en U2. William Orbit was 69 jaar. Dan het weer, zon en wolken bij ongeveer 22 graden. Vanavond koelt het af en vannacht kan het lokaal 7 graden worden. Het weekend is zonnig en warm. Het wordt dan tussen de 25 en 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het dodental van de schietpartij in Thailand is opgelopen tot 8. De schutter van 14 schoot vanmorgen op zijn middelbare school 5 leraren en een leerling van 12 dood. Daarvoor doodde hij zijn opa en oma. Na zijn daden beroofde hij zichzelf van het leven. Er liggen meerdere gewonden in kritieke toestand in het ziekenhuis. Vanwege de schietpartij wil de premier van Thailand strengere wapenwetten invoeren. Thailand heeft geregeld te maken met grote incidenten door vuurwapengeweld. Turkije, Saoedi-Arabië en Pakistan hebben een defensieovereenkomst getekend. Een aanval op één van de drie betekent een aanval op allen. Die formulering lijkt op artikel 5 van het NAVO-verdrag. Turkije is NAVO-lid en heeft zich nu aangesloten bij de al bestaande defensieovereenkomst van de andere twee. De overeenkomst komt in een gevoelige tijd. Saoedi-Arabië wordt geregeld beschoten door Iran. In de haven van Amsterdam heeft de politie afgelopen zondag 800 kilo cocaïne gevonden. Dat gebeurde tijdens een reguliere controle. De drugs zaten verstopt in een zeecontainer met cassavemeel. Die container stond op een schip dat van West-Afrika op weg was naar Antwerpen, zegt het OM. De cocaïne is vernietigd. De politie en de FIOD doen onderzoek naar de smokkel. Kasia Nivia Doma is de nieuwe gele truidrager in de Tour de France Femme. In de etappe naar de top van de Mont Ventoux reed ze steeds verder weg van gele truidrager Marleen Reuser en Demi Vollering. Vollering reed nog weg bij Reuser en werd tweede. In het algemeen klassement heeft Vollering nu 15 seconden achterstand op de gele trui van Nivia Doma. Dan het weer. Vanavond is het zonnig en droog. Vannacht is het fris en kan het afkoelen naar 7 graden. Morgen een zonnige en warme dag. Het wordt 25 tot 28 graden. En zondag wordt het nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De directeur van de militaire inlichtingendienst MIVD, Racing, had tot voor kort een openbaar account van de sportapp Strava, meldt de Volkskrant. Jarenlang waren zijn hardloop- en fietsroutes te zien. Ook was te zien waar hij woonde. Het gebruik van zo'n openbaar account is in strijd met regels van defensie, want het is een veiligheidsrisico. De MIVD-directeur betreurt de gang van zaken en heeft het account afgeschermd. De Thaise premier wil dat er strengere wapenwetten komen. Vandaag was er in Bangkok een schietpartij op een middelbare school. Een jongen van 14 schoot docenten en een leerling dood en had daarvoor ook zijn opa en oma gedood. In totaal vielen er 8 doden. Volgens correspondent Mustafa Margani zijn er al wapenwetten in Thailand, maar daar wordt nauwelijks op gehandhaafd.
1: Er is een hele wijk in Bangkok met wapenwinkels die je heel makkelijk door die mazen in de wet kunnen gidsen. En zo gaan er in Thailand veel meer wapens rond dan in andere Zuidoost-Aziatische landen.
0: In Marokko is een voortvluchtige Nederlander opgepakt. De man van 25 wordt in Nederland verdacht van drugshandel, ontvoering en deelname aan een crimineel netwerk, melden Marokkaanse media. Via Interpol was een arrestatiebevel tegen hem uitgevaardigd. Bij zijn arrestatie had hij hasjes in bezit en daar wordt hij mogelijk in Marokko voor vervolgd. Veehouders in Noord-Holland moeten voor morgenavond hun schapen en koeien weghalen van een aantal waddendijken. Door de droogte mag het vee er niet meer grazen, vertelt verslaggever Mark Hamer.
2: De grasmat op de dijken is te ernstig achteruit gegaan, zegt het Hoogrijmaatschap. Ja, en een goede grasmat heb je nodig om die dijk stevig te houden. Dus ja, daar moeten ze nu voor gaan zorgen. Dus moeten de schapen weg.
0: Noord-Holland wil de dijken zoveel mogelijk sparen voor het stormseizoen begint. Dan het weer, een heldere avond en nacht. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen veel zon en weinig wind. 24 graden in het noordwesten tot 28 graden in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: voor Vlaardingen en Schiedam.
1: Check het laatste nieuws in de 2-app en op ditis2.nl.
0: 2.
1: Dit is 2.
2: Hey! Listen up, y'all. This room's a mama. Hit it!

0: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. In Marokko is een voortvluchtige Nederlander opgepakt. De man van 25 wordt in Nederland verdacht van drugshandel, ontvoering en deelname aan een crimineel netwerk, melden Marokkaanse media. Via Interpol was een arrestatiebevel tegen hem uitgevaardigd. Bij zijn arrestatie had hij hash in zijn bezit. Daarvoor wordt hij mogelijk in Marokko vervolgd. De directeur van de militaire inlichtingendienst MIVD, Racing, had tot voor kort een openbaar account van de sportapp Strava, meldt de Volkskrant. Jarenlang waren zijn hardloop- en fietsroutes te zien, ook was te zien waar hij woonde. Het gebruik van zo'n openbaar account is in strijd met de regels van Defensie, want het is een veiligheidsrisico. De directeur van de MIVD betreurt de gang van zaken, heeft het account afgeschermd. Opnieuw heeft een Amerikaanse rechter president Trump opgedragen om te stoppen met de bouw van een balzaal bij het Witte Huis. Volgens het federale Hof van Beroep moet Trump eerst toestemming vragen aan het congres. Dat was ook de conclusie van twee eerdere vonnissen. Trump bestrijdt die redenering en zegt dat de balzaal met privégeld wordt gefinancierd. Voor de bouw is de oostvleugel van het Witte Huis inmiddels gesloopt. Trump heeft al gezegd dat hij in beroep gaat bij het Hoge Rechtshof. De nieuwe mannetjesleeuw in Gaia Zoo in Kerkrade is anderhalve maand na zijn komst plotseling overleden. De leeuw van 15 kwam eind juni over vanuit een Deense dierentuin. Deze week maakt hij een zieke indruk, zegt de directeur van Gaia Zoo tegen L1.
1: Hij is bediend met medicatie, maar die medicatie had geen effect. Dus uiteindelijk hebben we gisteren besloten met de dierenarts om het dier te laten verdoven om hem grondig te onderzoeken. Maar uit die narcose is hij niet ontwaakt.
0: Waaraan de leeuw is overleden, wordt nog onderzocht. Het weer een heldere avond en nacht. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen veel zon en weinig wind. Het wordt 24 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

的歌。

Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het grote Duitse energiebedrijf RWE stopt met de bouw van windmolenparken voor de kust van de VS. Er was al 1 miljard euro in geïnvesteerd. Dat geld krijgt RWE terug van de regering Trump. Die ziet niets in hernieuwbare energie, maar richt zich op olie en gas. RWE concludeert dat investeren in gasprojecten belangrijker is voor de aandeelhouders. Eerder sloot Washington ook een overeenkomst met het Franse Total Energies om in olie en gas te investeren in plaats van in windenergie. In de Haagse wijk Duindorp zijn gisteravond 6 mensen aangehouden na de vondst van een grote hoeveelheid drugs in een hofje. In de wijk waren veel zwaar bewapende agenten aanwezig. Voor de veiligheid van inwoners werd de bewakingseenheid ingezet. De drugs zijn in beslag genomen en vernietigd. Wat voor drugs het waren en welke rol de verdachten hebben gespeeld, is onbekend. De Universiteit van Cambridge gaat nieuwe academici beter screenen. De prestigieuze Britse universiteit is in verlegenheid gebracht door een hoogleraar die zou hebben gelogen over zijn cv. Hij zou ook plagiaat hebben gepleegd. De betrokken hoogleraar stapte gisteren op. De Britse muziekproducer William Orbit is vorige maand overleden. Dat heeft zijn familie vandaag bekendgemaakt. Hij produceerde tijdens zijn loopbaan tientallen hits van artiesten als Madonna, All Saints en U2.

0: De doodsoorzaak van de muziekproducer is niet bekendgemaakt. William Orbit was 69 jaar. Dan het weer, het is helder. Vannacht koelt het af tot ongeveer 10 graden. In het noorden kan het mistig worden. Morgen veel zon, het wordt dan 24 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Waterschappen in het westen van het land zien steeds meer scheuren in dijken. In Zuid-Holland moeten twee waterkeringen worden versterkt, omdat door de droogte problematische scheuren zijn ontstaan. Het gaat om een kade langs de Does bij Hoogmade en om een dijk bij Reeuwijk. De kade langs de Does zou over een paar jaar worden aangepakt, maar de herstelwerkzaamheden zijn naar voren gehaald. Spanje stelt per direct grenscontroles in voor reizigers uit Italië. Die gaan in om middernacht en duren tot 7 september, zegt de Spaanse regering. Het is een tegenmaatregel voor grenscontroles van Italië voor reizigers uit Spanje, nadat tienduizenden migranten in Marokko de Spaanse exclave Ceuta hadden bestormd. De regering Meloni kondigde toen aan de Schengen-regeling voor vrij verkeer naar Spanje een maand lang op te schorten. Het aantal vakantiegangers dat is opgelicht via booking.com is de afgelopen maanden sterk gestegen. Ook het totale schadebedrag steeg fors. Dat meldt Nieuwsuur op basis van de fraudehelpdesk. Vaak worden er nepadvertenties opgesteld met foto's en beschrijvingen van accommodaties en sturen de oplichters een betaalverzoek naar de klant. De Consumentenbond vindt dat booking.com maatregelen moet nemen.
1: Bijvoorbeeld controleren van identiteit van de huiseigenaren. En als ze meldingen krijgen over een bepaalde vorm van fraude, moeten ze daar ook wel passende maatregelen voor nemen.
0: Excelsior is het nieuwe eredivisieseizoen goed begonnen. De Rotterdammers versloegen uit in Leeuwarden het gepromoveerde Cambuur met 4-0. En dan het weer, het is helder. Vannacht koelt het af tot ongeveer 10 graden. In het noorden kan het mistig zijn. Morgen veel zon en weinig wind. Het wordt dan 24 tot 28 graden. En zondag wordt het nog iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Spanje stelt per direct grenscontroles in voor reizigers uit Italië. Die gaan in om middernacht en duren tot 7 september, zegt de Spaanse regering. Het is een tegenmaatregel voor grenscontroles van Italië voor reizigers uit Spanje, nadat tienduizenden migranten in Marokko de Spaanse exclave Ceuta hadden bestormd. De regering Meloni kondigde toen aan de Schengen-regeling voor vrij verkeer naar Spanje een maand lang op te schorten. Door de droogte zitten er in het westen van het land steeds meer scheuren in de dijk, zeggen de waterschappen. In Hoogmade en Reewijk moeten 2 waterkeringen met voorrang worden versterkt. Veel waterschappen doen extra inspecties vanwege de droogte. Het aantal fraudegevallen via Booking.com stijgt fors, meldt Nieuwsuur. Opgelichte klanten klagen over geboekte vakantiehuisjes die niet blijken te bestaan of waarvan de toegangscode niet blijkt te werken. Het totale schadebedrag dit jaar staat tot nu toe op €82.000... tegen €75.000 heel vorig jaar. In Rotterdam-Sjaarloos woedt brand bij attractiepark Spelen bij Belen. Bij de buren, een recyclingsbedrijf, staat afval in brand. Er komt veel rook vrij. Er is een NL-alert verstuurd en de Maastunnel is afgesloten. Over slachtoffers en over de oorzaak van de brand in Rotterdam is nog niets bekend. Bij een groot drugsonderzoek in Den Haag zijn 6 mensen aangehouden. Er is ook een grote hoeveelheid drugs in beslag genomen. De politie deed gisteren een inval in een hofje in de wijk Duindorp. Het onderzoek loopt nog. Excelsior is het nieuwe eredivisieseizoen goed begonnen. De Rotterdammers versloegen uit in Leeuwarden. Nieuwkomer Cambuur met 4-0. En het weer helder. Vannacht koelt het af tot ongeveer 10 graden. Morgen veel zon en weinig wind. En het wordt 24 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De brand in Rotterdam-Charloos veroorzaakt nog altijd veel rook. Bij een recyclingsbedrijf staat afval in brand. Volgens persbureau ANP trekt de brand veel bekijks en vraagt de politie omstanders te vertrekken. Er is een NL-alert verstuurd vanwege de rook en de Maastunnel is afgesloten. Volgens de brandweer ontstond het vuur in een schroothoop. Er zijn geen gewonden gevallen. Een naastgelegen attractiepark is voor zover bekend niet getroffen door de brand. De Belgische overheid heeft de overname van een helikopterbedrijf door China tegengehouden. Het bedrijf Noordzee Helikopters Vlaanderen vervoert personeel van en naar platforms op zee en wil ook samenwerken met de Belgische Defensie. Volgens het ministerie van Economie gaat de verkoop aan een Chinees bedrijf niet door vanwege risico's voor de nationale veiligheid en de strategische belangen van België. Het helikopterbedrijf is ook actief in Nederland op locaties in Den Helder en Rotterdam. Waterschappen in het westen van het land zien steeds meer scheuren in dijken. In Zuid-Holland moeten 2 waterkeringen worden versterkt, omdat door de droogte problematische scheuren zijn ontstaan. Het gaat om een kade langs de Does bij Hoogmade en om een dijk bij Reeuwijk. De kade langs de Does zou over een paar jaar worden aangepakt, maar de herstelwerkzaamheden zijn naar voren gehaald. Volgens de Unie van Waterschappen voeren 11 van de 21 waterschappen in ons land op dit moment extra inspecties uit vanwege de droogte. Excelsior is het nieuwe eredivisieseizoen goed begonnen. De Rotterdammers versloegen in Leeuwarden de nieuwkomer Cambuur met 4-0. Het weer, vannacht is het zo goed als helder. Daardoor koelt het flink af, landinwaarts tot wel 9 graden. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt 24 graden in het noordwesten tot 28 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

ze ooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

0: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Spanje stelt per direct grenscontroles in voor reizigers uit Italië. Ze duren tot 7 september, zegt de Spaanse regering. Het is een tegenmaatregel voor grenscontroles van Italië voor reizigers uit Spanje, nadat tienduizenden migranten in Marokko de Spaanse exclave Ceuta hadden bestormd. De regering Meloni kondigde toen aan de Schengen-regeling voor vrij verkeer naar Spanje een maand lang op te schorten. Een Chinese partij mag een Belgisch helikopterbedrijf niet overnemen. Volgens de Belgische overheid zou daarmee de nationale veiligheid in het geding komen. Het bedrijf vervoert personeel van en naar boorplatforms. Het dient ook mee naar defensiecontracten. Het bedrijf is ook actief in Nederland en blijft dus in Belgische handen. Door de droogte zitten er in het westen van het land steeds meer scheuren in de dijk, dat zeggen de waterschappen. In Hoogmade en Reeuwijk moeten 2 waterkeringen met voorrang worden versterkt. Veel waterschappen doen extra inspecties vanwege de droogte. Het aantal vakantiegangers dat is opgelicht via Booking.com is de afgelopen maanden sterk gestegen. Ook het totale schadebedrag steeg fors, meldt Nieuwsuur op basis van de fraude helpdesk. Vooral phishing is een groot probleem. In het afgelopen half jaar kwamen er ruim 950 meldingen over binnen. Het half jaar ervoor nog geen 170. Vaak worden nepadvertenties opgesteld met foto's en beschrijvingen van accommodaties en sturen de oplichters een betaalverzoek naar de klant. De Consumentenbond adviseert alleen officiële boekingskanalen te gebruiken en altijd te controleren of het vakantieadres wel bestaat. Het weer, het is vannacht zo goed als helder. Daardoor koelt het flink af, landinwaarts tot wel 9 graden. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt 24 graden in het noordwesten tot 28 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.